0: DS Montage, het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat ernaar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. 0 O F Y.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Rijswijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
5: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
4: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
6: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
4: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de spits op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je voor de afrit Rotterdam Centrum wel zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. En op de A20 naar Gouda doe je er 5 minuten langer over bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. In Rijnsburg zijn plannen voor een zogeheten knarrenhof met 24 nieuwe woningen. De gemeente Katwijk heeft ingegrepen bij de verhuur van 83 studio's in een nieuwbouwproject Kleine Duinvallei, nadat uit hun controle bleek dat afspraken over betaalbare verhuur niet werden nageleefd. Netbeheerder Liander heeft gemeenten in het noorden van Zuid-Holland opgeroepen om

Emmy, die cerebrale parese heeft als gevolg van een herseninfarct bij haar geboorte, heeft samen met haar moeder Pien deelgenomen aan de wandeltocht. De opbrengst wordt gebruikt om kinderen met een beperking beter te laten meedoen op school, in de speeltuin en bij sportverenigingen. De VVD heeft in de gemeente Teylingen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over toenemende overlast in park Rusthof in Sassenheim. De partij heeft meldingen gezien van jongeren die hinderlijk op fatbikes rijden, dieren lastig vallen, mensen uitschelden en iemand hebben bespuugd. De VVD heeft gevraagd hoe vaak boa's optreden in het park, welke bevoegdheden zij hebben en welke handhavingscijfers beschikbaar zijn over 2025 en 2026. En wandelaars hebben tijdens de Katwijkse 10 in totaal 75.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de Katwijkse ziekte. De deelnemers hebben zaterdag afstanden van 10, 25 of 50 kilometer gelopen. Ook was er een speciale kinderloop van 5 kilometer. Het evenement is opgezet door de familie van Schie ter nagedachtenis aan hun moeder Tieneke, die overleed aan de erfelijke ziekte. Gedurende de hele dag hebben honderden wandelaars door Katwijk gewandeld om dus geld in te zamelen voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Boddenstreek.

0: Er zijn plannen voor een knarrenhof in Rijnsburg. Dat is een woonvorm in een hofjesvorm waar bewoners elkaar helpen. Het gaat in dit geval om 8 sociale huurwoningen, 8 betaalbare koopwoningen en 8 vrije sectorwoningen. Er zijn veel mensen met belangstelling voor zo'n knarrenhof. Arts Zandbergen sprak met wethouder Gerard Mostert hierover.
1: Nou, we zijn nu gestart met de aanvraag door het Knarrenhof om 24 woningen te maken in Rijnsburg. 8 sociale huurwoningen, 8 betaalbare koopwoningen en 8 vrije sectorwoningen. En dit is de fase waarin ze alle onderzoeken doen waarom het op die plek ook zou kunnen. Dat het kwam qua parkeren, qua geluid, qua al dat soort dingen meer. En dan gaan we dat beoordelen. Nou, we zijn al begonnen daarmee en we verwachten dus na de zomer dat de gemeenteraad daar ook een oordeel over kan vellen. En dan kunnen we echt ook weer verder in het proces. Dus het is een heel belangrijke mijlpaal in een proces dat al heel lang loopt. Waarvan we hopen dat we eindelijk een knarrenhof gaan krijgen in Rijnsburg.
2: In het voorjaar zijn er bijeenkomsten geweest met geïnteresseerden. Kunt u wat zeggen over de populariteit?
1: Ja, die is gigantisch. Het is echt enorm veel mensen die heel graag in een knarrenhof willen wonen. Omdat het concept ook heel erg aanspreekt. Ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat het aanspreekt. Omdat heel veel mensen ook wel zien dat het wel fijn is om oud te worden in een omgeving waarin mensen naar je omzien. En dat mensen ook graag zelf om willen zien naar elkaar. Dat is super gaaf. Dus er is heel veel animo voor. En er zijn eigenlijk te weinig woningen voor alle mensen die daar graag zouden willen wonen.
2: Want het is zelfstandig wonen, maar je kan ook gezamenlijk dingen doen. Wat kan je dan gezamenlijk? Wat zijn er voor voorzieningen?
1: Nou, er komt een apart, dat noemen ze dan een hofhuis. Verwijzend ook naar de plek waar die komt, de Hofstraat Kortevaart. En daar kun je gezamenlijk gebruik van maken. Nou, ik ben zelf al een keer bij een knarrenhof geweest in Gouda. Ja, daar zijn de mensen die gebruiken die ruimte bijvoorbeeld om gezamenlijk voetbal te kijken of een verjaardag te vieren of een knutselmiddag te regelen voor de buurt. Het is echt ook een huis om met elkaar te zijn.
2: Ja, smaakt dit dan naar meer dat u denkt van hey, ik wil nog wel meer knarrenhoven?
1: Ja, nou zeker. Dat soort concepten zijn ook denk ik echt wel heel goed. Ook omdat we zien dat mensen die steeds ouder worden ook wel in een passende woning zouden moeten wonen. En zeker ook omdat de zorg, het aantal mensen dat zorg kan verlenen, niet per se groeit. Nou, en dan is het wel goed dat we ook omgevingen hebben waar mensen prettig oud kunnen worden, waarin veel informele zorg, zoals we dat dan noemen, mensen die gewoon even bij elkaar naar binnen lopen, zeggen, joh, gaat het, moet ik er even ergens mee helpen. Ja, dat wel echt ook de toekomst is. Dus ja, dat smaakt zeker naar meer wat ons betreft.
2: Maar het draait altijd om de euro's, hier kan het, omdat het grond is van de gemeente.
1: Klopt, ja.
2: En waar zou het dan nog meer kunnen in Katwijk? Heeft u al plekken op het oog?
1: Nou, er zijn niet zo heel veel plekken in Katwijk waar we nog grond hebben. Valkhorst natuurlijk wel. Dus dat is echt wel een plek waar we serieus naar kijken. Maar als er kansen zich voordoen, dan gaan we daar zeker mee aan de slag.
2: En als u nu een oude knar luistert, wanneer wordt de sleutel in het sleutelgat gestopt, dan begint de bouw. Heeft u daar zicht op?
1: Nou, dat vind ik nog heel moeilijk te zeggen, omdat we echt ook daarin afhankelijk zijn van Knarrenhof. Die moet ook alle onderzoeken aanleveren. Maar ik hoop echt dat we eind volgend jaar wel een hele belangrijke stap in de goede richting zetten.
0: Dit was wethouder Gerard Mostert over het Knarrenhof. Na de plaat vertelt de wethouder over de verhuur van de nieuwe studio's in de Duinvallei.

0: De gemeente Katwijk heeft ingegrepen bij de verhuur van 83 studio's in nieuwbouwproject Kleine Duinvallei, nadat uit een controle bleek dat afspraken over betaalbare verhuur niet werden nageleefd. Er zijn volgens de gemeente te hoge huurprijzen gevraagd en een deel van de woningen stond nog leeg. Na een juridisch conflict tussen de initiatiefnemer en de investeerder heeft de rechter de investeerder in het gelijk gesteld. Daardoor worden de studio's nu verhuurd als sociale huurwoningen via het regionale huurverdeelsysteem. De gemeente onderzoekt nu nog wat er precies is misgegaan en wat de gevolgen zijn voor huidige huurders. Ook hierover sprak Art Zandbergen met wethouder Gerard Mostert.
1: Ja, dat was in de Kleine Duinvallei. En daar hebben we inderdaad gezien dat de units die geplaatst zijn voor Katwijkse jongeren eigenlijk niet of maar heel gedeeltelijk worden verhuurd. En dat ook de huurprijs niet conform afspraak was. Die was te hoog. En ja, wij hebben gezegd, het kan niet zo zijn dat we woningen hebben in Katwijk. Het zijn weliswaar kleine woningen, maar toch die leegstaan. Want we hebben een enorme probleem op de woningmarkt. En dus hebben we tegen de initiatiefnemer gezegd, dit kan zo niet, daar moeten we wat aan doen. En daarom hebben we daarop ingegrepen, een brief gestuurd en met ze in gesprek gegaan. En de investeerders die achter dat project zitten hebben nu gezegd, wij gaan het overnemen, want wij zijn het wel eens met de gemeente dat hier wat moet gebeuren. We willen graag die woningen ook zo snel mogelijk weer verhuren. En daar gaan ze nu mee aan de slag.
2: Maar de exploitant of de initiatiefnemer, die krijgt een kort geding aan zijn broek van de investeerder. Dat hoor je niet zo vaak.
1: Nee, dat is ook een hele merkwaardige route. Daar zijn we als gemeente geen speler in. Wij zijn uiteindelijk degene die moet controleren of het gaat zoals we hebben afgesproken. En wij hebben geconstateerd dat dat niet zo is. En de investeerder heeft gezegd, nou, wij willen wel aan de afspraken van de gemeente voldoen. Maar daar hebben we dan wel de sleutels voor nodig. En dus hebben zij een kort geding aangespannen tegen de initiatiefnemer.
2: Maar het is sociale huur, dat gaat toch via het regionale huurverdeelsysteem. Heeft die initiatiefnemer het dan links laten liggen? Heeft hij zich daar helemaal niet aan gehouden?
1: Nou, ik wil uitblijven van of de initiatiefnemer wat de initiatiefnemer heeft gedaan. Voor ons is het belangrijk dat het niet zo kan zijn dat we in Katwijk woonruimte hebben die niet wordt bewoond. En daar grijpen we dan ook op in, met de middelen die we hebben. Nou, die zijn niet heel uitgebreid, maar wat we kunnen doen. En nou, als het goed is, gaat dat werken. Want we zien dat de investeerders nu echt ook de handschoen oppakken en er mee aan de slag gaan om die woningen zo snel mogelijk te verhuren.
2: Maar moeten er dan ook mensen uit die er misschien niet terecht in zitten?
1: Nee, nu is het eerste doel om zo snel mogelijk de woningen allemaal te verhuren. En daarna gaan we kijken, joh, klopt het qua huurprijs en qua doelgroep? Want de doelgroep is bedoeld voor Katwijkse jongeren. En de prijs zou ook sociale huur moeten zijn. Nou, daar gaan we ook dan weer op controleren. Maar wij gaan ervan uit dat de investeerders die daar nu achter zitten dat ook gaan doen. Want dat hebben ze ook naar ons toe

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bij station Sassenheim zijn dit weekend opnieuw auto's gestript, waardoor het aantal vergelijkbare incidenten in korte tijd is opgelopen tot 5. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar diefstallen van auto-onderdelen. De Partij voor Teylingen heeft daarop vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten welke maatregelen mogelijk zijn en heeft gevraagd of cameratoezicht rond het station kan worden onderzocht. Op de wateren rond Warmond en de Bollenstreek is eind mei de campagne Varen doe je samen van start gegaan. Politie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben controles uitgevoerd op onder meer snelheid, alcoholgebruik en veiligheidsmiddelen aan boord. Op de Kagerplassen hebben meerdere schippers een waarschuwing gekregen omdat hun boot niet aan de regels voldeed. Een jonge bestuurder van een snelle motorboot heeft een boete ontvangen wegens het ontbreken van een brandblusser. En de nieuwe fietstunnel onder de N206 in de gemeente Katwijk heeft de naam De Zandloper gekregen. Die naam is gekozen uit een prijsvraag van de gemeente en is door 6 deelnemers ingezonden. Volgens de jury past de naam goed bij de functie van de tunnel die 2 gebieden veilig met elkaar verbindt via een smalle doorgang. De winnaars zijn vrijdag in het zonnetje gezet en hebben alvast een kijkje mogen nemen bij de nieuwe tunnel. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
3: Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A20 heb je van Hoek van Holland naar Gouda wel 10 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A4 staan korte files richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp heb je al met al zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag gaat het in onze regio nog even droog van start met veel bewolking. Gedurende de ochtend trekt de eerste regen over de Bollenstreek en zal de dag vooral gevuld blijven met heel veel regen. Hier en daar kan het wel kort opklaren en stijgt de temperatuur naar maximaal 22 graden. Daardoor zal het wat broeierig warm aanvoelen. In de middag blijft de regen komen en is er kans op onweer en zware windstoten van 75 km per uur. De wind waait in westelijke richting en daarmee zal de temperatuur deze week iets lager liggen dan de voorgaande week. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Netbeheerder Liander heeft gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Leiden en Alphen aan den Rijn opgeroepen om meer ruimte vrij te maken voor uitbreiding van het elektriciteitsnet. Door de sterke groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen, woningbouw en bedrijven is de capaciteit van het stroomnet onder druk te komen staan. Liander heeft aangegeven dat op ongeveer 30 locaties elektriciteitsstations moeten worden uitgebreid of verplaatst. De netbeheerder heeft daarnaast voorgesteld om per gemeente een energiewethouder aan te wijzen en waarschuwt dat inmiddels honderden bedrijven op een wachtlijst staan voor een nieuwe of grotere aansluiting. Verslaggever Mark Kool sprak met Wienand van Dijk van Liander.
1: Dit is een station wat eigenlijk de stroom van het hoogspanningsnet, hè, van die leidingen die je in de weilanden boven de grond ziet lopen, eigenlijk importeert in de gemeente, naar beneden haalt en distribueert, doorzet naar de netwerken in de wijken. Iedereen kent al de transformatorhuisjes die bij je in de wijk staan. Nou, die stations worden gevoed vanuit zo'n station.
2: In totaal moeten er in de regio 15 van dit soort elektriciteitsstations worden uitgebreid en nog eens 15 nieuw bijgebouwd om aan de toenemende vraag van elektriciteit te kunnen voldoen. En daar is schaarse ruimte voor nodig.
1: Voor de nieuwe stations, hè, zoals hier ook aan de orde is, hebben we een ruimte nodig van ongeveer 3000 vierkante meter. Een beetje voor je vergelijking, voor je beeld. Een half voetbalveld is 5000 vierkante meter. Dus daar moet het wel goed oppassen. Maar dat zijn aanzienlijke stukken grond in de gemeente.
2: Hier in Hillegom heeft het gemeentebestuur een nieuwe locatie op het oog, vlakbij de sportvelden. Al moet de politiek daar nog wel definitief groen licht voor geven. In Noordwijk werd onlangs een andere locatie voor een elektriciteitsstation, na bezwaar uit de buurt, afgewezen.
1: Daar heeft de gemeenteraad uiteindelijk tegen het college gezegd van nou, die plek die jullie graag zouden willen, die ondersteunen wij niet. Dat betekent dat wij weer een aantal stappen terug moeten in ons onderzoek en weer een nieuwe locatieverkenning moeten gaan maken. Met alle gevolgen voor vertraging voor de realisatie van het onderstation.
2: En al die vertragingen en langzame politieke besluitvorming rond de bouw van elektriciteitsstations zorgt volgens Liander ook voor steeds grotere wachtlijsten van klanten die stroom nodig hebben.
1: Er staan in onze regio enkele honderden bedrijven op die wachtlijst en die staan daar voor de komende jaren waarschijnlijk. En we lopen het risico dat nu op korte termijn ook particulieren op die wachtlijst terecht gaan komen.
3: Moet dus wat gebeuren?
1: Zeker. We moeten echt met de gemeente samen moeten we hier echt voor aan de bak.

0: Klaas Damsma heeft na ruim 10 jaar het voorzitterschap van VV Katwijk overgenomen van Mart Vergouwen. De nieuwe voorzitter, die al jarenlang als supporter en sponsor aan de club verbonden is, heeft aangegeven dat de vereniging met een zakelijke blik bestuurd moet worden. Damsma heeft daarbij ook benadrukt dat verantwoordelijkheden binnen de organisatie duidelijk moeten zijn. Na een seizoen waarin Katwijk als 7e eindigde, heeft hij uitgesproken dat de club opnieuw wil meestrijden om de 8e landtitel, de zogeheten 8e ster. Jaap Kloos sprak met de nieuwe voorzitter.
1: Wie wordt na ruim 10 jaar voorzitterschap bij VV Katwijk de opvolger van Mart Vergouwen? Dat was de afgelopen tijd hier bij VV Katwijk de million dollar question. En uiteindelijk is het Klaas Damsma geworden. Hij zit hier tegenover me. Ja, Klaas, goedenavond. Kan je ons iets meenemen in hoe je uiteindelijk de nieuwe voorzitter bent geworden van deze mooie club, Tweede Divisie VV Katwijk?
2: Dankjewel voor de vraag. Als voorzitter word je natuurlijk hier door de ledenvergadering gekozen. En ik ben door het bestuur van de VV Katwijk voorgedragen. Ik ben een persoon die hier jarenlang al op de club loopt. Als supporter, ook al op de achtergrond sponsor van de jeugdkledingplan. En in die hoedanigheid ben ik ook bekend met Mart. Heb ook zijn vraag gehoord om het voorzitterschap over te nemen. We hebben daar met de bestuursleden ook over gesproken. En daar is uiteindelijk een positief advies uitgekomen. En daarom ben ik voorgedragen hier als voorzitter bij de vereniging VV Katwijk. Prachtige vereniging, mooie club met heel veel leden. Prestatief en recreatief op hoog niveau voetballend. En dat hebben we ook afgelopen zaterdag weer mogen zien. Waarbij er weer 15 teams kampioen zijn geworden.
1: Ik heb de vraag ook vaak aan je collega's gesteld, Klaas, bij onder andere Quick Boys, ook bij Rijnsburgse Boys. Is Katwijk nou een voetbalvereniging of een voetbalbedrijf?
2: Het is nog steeds een voetbalvereniging, maar je moet het wel besturen als een bedrijf. En waarom? Er gaan best wel wat serieuze zaken om in een voetbalvereniging als Katwijk. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden helder binnen de organisatie komen te liggen. En dat kun je niet meer vrijblijvend doen. Daar hebben we echt gewoon dedicated mensen voor nodig die hun taken en verantwoordelijkheden nemen. Om de vereniging op een hele goede manier te leiden en te besturen. En zorgen dat de dingen die dagelijks moeten gebeuren ook gedaan worden. Ik ben heel blij met de hele grote groep vrijwilligers die we als vereniging hebben. Maar we hebben ook gelukkig een aantal besturen en ook commissieleden die hun ziel en zaligheid inzetten om het rijlen en zeilen hier binnen de vereniging op een goede manier te doen. Dan moet ik ook niet vergeten de businessclub en ook de Stichting Sportfaciliteiten de Krom die er faciliterend zijn om dit allemaal mogelijk te maken.
1: Het instapmoment, Klaas. Sommigen zeggen, je hebt twee soorten instapmomenten. Als de club kampioen wordt, gespreid bedje, iedereen blij, iedereen vrolijk. Of na het seizoen, waar denk de meeste van Katwijk wel het nodig over zullen nadenken?
2: Ik ben blij dat het na 10 april was. Want voor de periode 10 april hing het er heel erg om of Katwijk wel of niet zich nog kon handhaven. Ik ben nog meegeweest naar de wedstrijd naar IJsselmeervogels. En naar mijn mening was dat het keerpunt. Toen ze met 3-2 wonnen na een 2-0 achterstand. En toen voelde je ook de opluchting. En daarna is het weer crescendo gaan lopen. En hebben we denk ik een hele mooie reeks als eerste elftal mogen meemaken. Helaas, het puntje van de treffers afgelopen zaterdag nekte ons voor de derde periode kampioenschap. Maar ondanks dat vind ik dat Klaas zeker een hele knappe prestatie heeft neergezet met zijn team. Om op de 7e positie te eindigen. Dus chapeau.
1: Katwijk, inmiddels 5 clubs die divisievoetbal gaan spelen. 3 in de tweede divisie, vooralsnog 1 in de derde divisie en 1 in de vierde divisie straks. Heb je al een beetje geluncht met je collega's?
2: Een aantal voorzitters die ken ik. Dus dat maakt het ook wel weer makkelijk. Ik ben zelf werkzaam in de bloemensector. En toevallig of niet, een aantal van de voorzitters die zijn ook werkzaam in de voetballer of in de bloemensector. Dus dat maakt het gesprek al wat makkelijker. En als sponsor ben ik ook wel bij diverse clubs al actief. Dus dat maakt het ook de ingang wat makkelijker en ook via mijn netwerk. Dus ik kijk ernaar uit om zeker een paar lunches te hebben. En ik denk als eerste mag de voorzitter van Quick Boys mij wel eens uitnodigen voor een goede lunch. Want ik denk dat wij die lunches al de laatste jaren hen hebben gegeven.
1: Je bent Katwijk overigens, hè? Nogmaals, je woont volgens mij zelfs op Steenworp hier van de Krom.
2: Kleine correctie. Ja, wat is of je Katwijker bent of niet? Ik ben in Rijnsburg opgegroeid. Ik ben niet in Rijnsburg geboren, maar wel een echte ui. En dat is omdat ik in Kampen ben geboren. Dus dan ben je een kamperui. Ik heb jarenlang, 20 jaar nu, in Katwijk gewoond. Maar ik ben recentelijk verhuisd naar Noordwijk. Dus ik heb een ui, een haring en ik ben nu een blauwdot meegemaakt. Dus vandaar.
1: We zitten hier naast het prachtige hoofdveld van VV Katwijk. Hoe zag de bruidsschat eruit van Mart Vergouwen? Wat heeft hij achtergelaten? Kom je in een gespijt bedje of zeg, die gaan wel behoorlijk wat uitdaging nog te wachten bij mij de komende tijd hier op de Krom?
2: Kijk, in een bedrijf kom je altijd uitdagingen tegen. En ook bij een vereniging als Katwijk heb je altijd met uitdagingen te maken. Maar ik moet zeggen, hoe Mart het heeft achtergelaten, is het gewoon super netjes. En ik geef er weer mijn invulling aan, samen met het bestuur. En Mart heeft dat op zijn manier gedaan. Dus alleen maar complimenten voor hoe hij het heeft achtergelaten. En waar ik op verder mag doorbouwen met het bestuur.
1: Qua leiderschap, Klaas. We kennen allemaal Mart Vergouwen, joviale vent. Was iedereen zijn beste vriend, om het zo maar te zeggen. Ga jij zijn lijn voorzetten? Of zeg van, ik ben een ander persoon, een ander karakter. Ik heb toch wel een andere accent erin gelegd binnen de vereniging.
2: Ja, ik ben wel een ander persoon. Ik ben wel verbindend. Ik sta goed voor, tenminste, vind ik zelf dat ik voor de maatschappij sta. We hebben de wijk Katwijk Noord, waar we als vereniging diverse activiteiten ook voor uitzetten. Denk aan de eetkamer. Maar goed, ik ben ook in mijn dagelijks leven commercieel directeur. Dus ik kijk soms ook even met een wat meer zakelijk perspectief naar de dingen die bij Katwijk gebeuren. Maar dat geeft niet. We hebben genoeg ook bestuursleden die weer het verbindende hebben. Ik ben ook verbindend, maar misschien wat iets meer zakelijke. En andere collega's die weer dat andere aspect weer goed oppakken. Dus een mooie balans binnen het bestuur om zaken ook met elkaar als vereniging weer beter te doen.
1: Gaat Katwijk onder leiding van Klaas Domsma de komende jaren weer serieus meedoen om de titel in de tweede divisie?
2: Absoluut. Wij streven ernaar om weer de 8e ster binnen te halen. Dat is ook de ambitie die een trainer van Katwijk meekrijgt en die we als club voorstaan. Dus wat mij betreft gaan we er weer vol voor. En wij zullen alles in het werk stellen om dat samen met de vrijwillige supporters, de sponsoren, te bewerkstelligen.
1: Laatste vraag. In de politiek is het vaak een fenomeen. De eerste 100 dagen. Wat zijn je plannen voor de eerste 100 dagen? Waar kunnen mensen jou een klein beetje met alle aspecten op afrekenen in de eerste 100 dagen bij VV Katwijk?
2: Goeie vraag. Ik denk nooit zo in 100 dagen. Ik denk van deze dagen. Ik loop al een tijdje nu mee met de club. Ik hoor dingen, ik zie dingen. Een proces ga je niet in één keer in 100 dagen rechtzetten. Dus dat kost gewoon tijd. En daar zet je bepaalde lijnen vooruit. Ik ben meer van het middellange termijn perspectief, waarin we een aantal acties met elkaar uitzetten. En over 2-3 jaar mag men mij afrekenen op de initiatieven die we hebben genomen binnen de vereniging. Kijk, de eerste 100 dagen zijn oriënterend. En we zien nu een aantal zaken dat we zeggen, nou, daar gaan we onze accenten op leggen. Die zijn bijna bekend. Dus ik denk dat daar binnenkort wel wat meer informatie ook naar buiten toe komt over van welke acties we gaan uitzetten en ook hoe we de portefeuilles binnen de besturen verder gaan verdelen.
1: Dank. En ik zou zeggen, veel succes met dit Katwijk, met jouw werk hier als voorzitter bij deze fantastische mooie club. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollestreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
7: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
6: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
8: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
6: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je een kwartier in de file op de A12. Het is druk richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld. Verder rijdt het ook langzaam op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je voor knooppunt Prins Klausplein een kleine 10 minuten tijdverlies. Iets verderop, voor Zoeterwoude-Dorp, sta je nog eens 5 minuten in de file. Het rijdt ook langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest staat file voor de aansluiting met de A44. Het oponthoud is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Ah, mijn rug.
16: Beweeg.
15: Hè? Wat? Huh?
16: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
17: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
18: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
19: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
20: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. In Rijnsburg zijn plannen voor een zogeheten knarrenhof met 24 nieuwe woningen. De gemeente Katwijk heeft ingegeven...

2600 euro opgehaald voor stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de Mega Wandel Marathon in Arnhem. Daarmee heeft zij haar oorspronkelijke doel van 1000 euro ruimschoots overtroffen. Emmy, die cerebrale parese heeft als gevolg van een herseninfarct bij haar geboorte, heeft samen met haar moeder Pien deelgenomen aan de wandeltocht. De opbrengst wordt gebruikt om kinderen met een beperking beter te laten meedoen op school, in de speeltuin en bij sportverenigingen. De VVD heeft in de gemeente Teylingen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over toenemende overlast in park Rusthof in Sassenheim. De partij heeft meldingen gezien van jongeren die hinderlijk op fatbikes rijden, dieren lastigvallen, mensen uitschelden en iemand hebben bespuugd. De VVD heeft gevraagd hoe vaak BOA's optreden in het park, welke bevoegdheden zij hebben en welke handhavingscijfers beschikbaar zijn over 2025 en 2026. En wandelaars hebben tijdens de Katwijkse 10 in totaal 75.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de Katwijkse ziekte. De deelnemers hebben zaterdag afstanden van 10, 25 of 50 kilometer gelopen. Ook was er een speciale kinderloop van 5 kilometer. Het evenement is opgezet door de familie van Schie ter nagedachtenis aan hun moeder Tieneke, die overleed aan de erfelijke ziekte. Gedurende de hele dag hebben honderden wandelaars door Katwijk gewandeld om dus geld in te zamelen voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Boddenstreek.

0: Er zijn plannen voor een knarrenhof in Rijnsburg. Dat is een woonvorm in een hofjesvorm waar bewoners elkaar helpen. Het gaat in dit geval om 8 sociale huurwoningen, 8 betaalbare koopwoningen en 8 vrije sectorwoningen. Er zijn veel mensen met belangstelling voor zo'n knarrenhof. Art Sandbergen sprak met wethouder Gerard Mostert hierover.
1: Nou, we zijn nu gestart met de aanvraag door het Knarrenhof om 24 woningen te maken in Rijnsburg. 8 sociale huurwoningen, 8 betaalbare koopwoningen en 8 vrije sectorwoningen. En dit is de fase waarin ze alle onderzoeken doen waarom het op die plek ook zou kunnen. Dat het kwam qua parkeren, qua geluid, qua al dat soort dingen meer. En dan gaan we dat beoordelen. Nou, we zijn al begonnen daarmee en we verwachten dus na de zomer dat de gemeenteraad daar ook een oordeel over kan vellen. En dan kunnen we echt ook weer verder in het proces. Dus het is een heel belangrijke mijlpaal in een proces dat al heel lang loopt. Waarvan we hopen dat we eindelijk een knarrenhof gaan krijgen in Rijnsburg.
2: In het voorjaar zijn er bijeenkomsten geweest met geïnteresseerden. Kunt u wat zeggen over de populariteit?
1: Ja, die is gigantisch. Het is echt enorm veel mensen die heel graag in een knarrenhof willen wonen. Omdat het concept ook heel erg aanspreekt. Ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat het aanspreekt. Omdat heel veel mensen ook wel zien dat het wel fijn is om oud te worden in een omgeving waarin mensen naar je omzien. En dat mensen ook graag zelf om willen zien naar elkaar. Dat is super gaaf. Dus er is heel veel animo voor. En er zijn eigenlijk te weinig woningen voor alle mensen die daar graag zouden willen wonen.
2: Want het is zelfstandig wonen, maar je kan ook gezamenlijk dingen doen. Wat kan je dan gezamenlijk? Wat zijn er voor voorzieningen?
1: Nou, er komt een apart, dat noemen ze dan een hofhuis. Verwijzend ook naar de plek waar die komt, de Hofstraat Kortevaart. En daar kun je gezamenlijk gebruik van maken. Nou, ik ben zelf al een keer bij een knarrenhof geweest in Gouda. Ja, daar zijn de mensen die gebruiken die ruimte bijvoorbeeld om gezamenlijk voetbal te kijken of een verjaardag te vieren. Een knutselmiddag te regelen voor de buurt. Het is echt ook een huis om met elkaar te zijn.
2: Ja, smaakt dit dan naar meer dat u denkt van ik wil nog wel meer knarrenhoven?
1: Ja, zeker. Dat soort concepten zijn ook denk ik echt wel heel goed. Ook omdat we zien dat mensen die steeds ouder worden ook wel in een passende woning zouden moeten wonen. En zeker ook omdat de zorg, het aantal mensen dat zorg kan verlenen, niet per se groeit. Nou, en dan is het wel goed dat we ook omgevingen hebben waar mensen prettig oud kunnen worden, waarin veel informele zorg, zoals we dat dan noemen, mensen die gewoon even bij elkaar naar binnen lopen, zeggen, gaat het, moet ik er even ergens mee helpen. Ja, dat wel echt ook de toekomst is. Dus ja, dat smaakt zeker naar meer wat ons betreft.
2: Maar het draait altijd om de euro's, hier kan het, omdat het grond is van de gemeente.
1: Klopt, ja.
2: En waar zou het dan nog meer kunnen in Katwijk? Heeft u op plekken op het oog?
1: Nou, er zijn niet zo heel veel plekken in Katwijk waar we nog grond hebben. Valkhorst natuurlijk wel. Dus dat is echt wel een plek waar we serieus naar kijken. Maar als er kansen zich voordoen, dan gaan we daar zeker mee aan de slag.
2: En als we nu een oude knar luistert, wanneer er wordt de sleutel in het sleutelgat gestopt, wat dan begint te bouwen, heeft u daar zicht op?
1: Nou, dat vind ik nog heel moeilijk te zeggen, omdat we echt ook daarin afhankelijk zijn van Knarrenhof. Die moet ook alle onderzoeken aanleveren. Maar ik hoop echt dat we eind volgend jaar wel een hele belangrijke stap in de goede richting zetten.
0: Dit was wethouder Gerard Mostert over het Knarrenhof. Na de plaat vertelt de wethouder over de verhuur van de nieuwe studio's in de Duinvallei.

0: De gemeente Katwijk heeft ingegrepen bij de verhuur van 83 studio's in nieuwbouwproject Kleine Duinvallei, nadat uit een controle bleek dat afspraken over betaalbare verhuur niet werden nageleefd. Er zijn volgens de gemeente te hoge huurprijzen gevraagd en een deel van de woningen stond nog leeg. Na een juridisch conflict tussen de initiatiefnemer en de investeerder heeft de rechter de investeerder in het gelijk gesteld. Daardoor worden de studio's nu verhuurd als sociale huurwoningen via het regionale huurverdeelsysteem. De gemeente onderzoekt nu nog wat er precies is misgegaan en wat de gevolgen zijn voor huidige huurders. Ook hierover sprak Art Zandbergen met wethouder Gerard Mostert.
1: Ja, dat was in de Kleine Duinvallei. En daar hebben we inderdaad gezien dat de units die geplaatst zijn voor Katwijkse jongeren eigenlijk niet of maar heel gedeeltelijk worden verhuurd. En dat ook de huurprijs niet conform afspraak was. Die was te hoog. En ja, wij hebben gezegd, het kan niet zo zijn dat we woningen hebben in Katwijk. Het zijn weliswaar kleine woningen, maar toch die leeg staan. Want we hebben een enorme probleem op de woningmarkt. En dus hebben we tegen de initiatiefnemer gezegd, dit kan zo niet, daar moeten we wat aan doen. En daarom hebben we daarop ingegrepen, een brief gestuurd en met ze in gesprek gegaan. En de investeerders die achter dat project zitten hebben nu gezegd, wij gaan het overnemen, want wij zijn het wel eens met de gemeente dat hier wat moet gebeuren. We willen graag die woningen ook zo snel mogelijk weer verhuren. En daar gaan ze nu mee aan de slag.
2: Maar de exploitant of de initiatiefnemer, die krijgt een kort geding aan zijn broek van de investeerder. Dat hoor je niet zo vaak.
1: Nee, dat is ook een hele merkwaardige route. Daar zijn we als gemeente geen speler in. Wij zijn uiteindelijk degene die moet controleren of het gaat zoals we hebben afgesproken. En wij hebben geconstateerd dat dat niet zo is. En de investeerder heeft gezegd, nou, wij willen wel aan de afspraken van de gemeente voldoen. Maar daar hebben we dan wel de sleutels voor nodig. En dus hebben zij een kort geding aangespannen tegen de initiatiefnemer.
2: Maar het is sociale huur, dat gaat toch via het regionale huurverdeelsysteem. Heeft die initiatiefnemer het dan links laten liggen? Heeft hij zich daar helemaal niet aan gehouden?
1: Nou, ik wil uitblijven van of de initiatiefnemer wat de initiatiefnemer heeft gedaan. Voor ons is het belangrijk dat het niet zo kan zijn dat we in Katwijk woonruimte hebben die niet wordt bewoond. En daar grijpen we dan ook op in, met de middelen die we hebben. Nou, die zijn niet heel uitgebreid, maar wat we kunnen doen. En nou, als het goed is, gaat dat werken. Want we zien dat de investeerders nu echt ook de handschoen oppakken en er mee aan de slag gaan om die woningen zo snel mogelijk te verhuren.
2: Maar moeten er dan ook mensen uit die er misschien niet terecht in zitten?
1: Nee, nu is het eerste doel om zo snel mogelijk de woningen allemaal te verhuren. En daarna gaan we kijken, joh, klopt het qua huurprijs en qua doelgroep? Want de doelgroep is bedoeld voor Katwijkse jongeren. En de prijs zou ook sociale huur moeten zijn. Nou, daar gaan we ook dan weer op controleren. Maar wij gaan ervan uit dat de investeerders die daar nu achter zitten dat ook gaan doen. Want dat hebben ze ook naar ons uit toegezegd.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bij station Sassenheim zijn dit weekend opnieuw auto's gestript, waardoor het aantal vergelijkbare incidenten in korte tijd is opgelopen tot 5. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar diefstallen van auto-onderdelen. De Partij voor Teylingen heeft daarop vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten welke maatregelen mogelijk zijn en heeft gevraagd of cameratoezicht rond het station kan worden onderzocht. Op de wateren rond Warmond en de Bollenstreek is eind mei de campagne Varen doe je samen van start gegaan. Politie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben controles uitgevoerd op onder meer snelheid, alcoholgebruik en veiligheidsmiddelen aan boord. Op de Kagerplassen hebben meerdere schippers een waarschuwing gekregen omdat hun boot niet aan de regels voldeed. Een jonge bestuurder van een snelle motorboot heeft een boete ontvangen wegens het ontbreken van een brandblusser. En de nieuwe fietstunnel onder de N206 in de gemeente Katwijk heeft de naam De Zandloper gekregen. Die naam is gekozen uit een prijsvraag van de gemeente en is door 6 deelnemers ingezonden. Volgens de jury past de naam goed bij de functie van de tunnel, die twee gebieden veilig met elkaar verbindt via een smalle doorgang. De winnaars zijn vrijdag in het zonnetje gezet en hebben alvast een kijkje mogen nemen bij de nieuwe tunnel. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
3: Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A4 is het wat drukker van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Daar heb je bijna een kwartier extra reistijd. Verder rijdt het langzaam op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud. Net als op de A20, Hoek van Holland, Gouda, ter hoogte van Moordrecht in beide richtingen. En op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam sta je voor de aansluiting met de N219 ook zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag gaat het in onze regio nog even droog van start met veel bewolking. Gedurende de ochtend trekt de eerste regen over de Bollenstreek en zal de dag vooral gevuld blijven met heel veel regen. Hier en daar kan het wel kort opklaren en stijgt de temperatuur naar maximaal 22 graden. Daardoor zal het wat broeierig warm aanvoelen. In de middag blijft de regen komen en is er kans op onweer en zware windstoten van 75 km per uur. De wind waait in westelijke richting en daarmee zal de temperatuur deze week iets lager liggen dan de voorgaande week. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Netbeheerder Liander heeft gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Leiden en Alphen aan de Rijn opgeroepen om meer ruimte vrij te maken voor uitbreiding van het elektriciteitsnet. Door de sterke groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen, woningbouw en bedrijven is de capaciteit van het stroomnet onder druk te komen staan. Liander heeft aangegeven dat op ongeveer 30 locaties elektriciteitsstations moeten worden uitgebreid of verplaatst. De netbeheerder heeft daarnaast voorgesteld om per gemeente een energiewethouder aan te wijzen en waarschuwt dat inmiddels honderden bedrijven op een wachtlijst staan voor een nieuwe of grotere aansluiting. Verslaggever Mark Kool sprak met Wienand van Dijk van Liander.
1: Dit is een station wat eigenlijk de stroom van het hoogspanningsnet, hè, van die leidingen die je in de weilanden boven de grond ziet lopen, eigenlijk importeert in de gemeente, naar beneden haalt en distribueert, doorzet naar de netwerken in de wijken. Iedereen kent al de transformatorhuisjes die bij je in de wijk staan. Nou, die stations worden gevoed vanuit zo'n station.
2: In totaal moeten er in de regio 15 van dit soort elektriciteitsstations worden uitgebreid en nog eens 15 nieuw bijgebouwd om aan de toenemende vraag van elektriciteit te kunnen voldoen. En daar is schaarse ruimte voor nodig.
1: Voor de nieuwe stations, hè, zoals hier ook aan de orde is, hebben we een ruimte nodig van ongeveer 3000 vierkante meter. Een beetje voor je vergelijking, voor je beeld. Een half voetbalveld is 5000 vierkante meter. Dus daar moet het wel goed oppassen. Maar dat zijn aanzienlijke stukken grond in de gemeente.
2: Hier in Hillegom heeft het gemeentebestuur een nieuwe locatie op het oog, vlakbij de sportvelden. Al moet de politiek daar nog wel definitief groen licht voor geven. In Noordwijk werd onlangs een andere locatie voor een elektriciteitsstation, na bezwaar uit de buurt, afgewezen.
1: Daar heeft de gemeenteraad uiteindelijk tegen het college gezegd van nou, die plek die jullie graag zouden willen, die ondersteunen wij niet. Dat betekent dat wij weer een aantal stappen terug moeten in ons onderzoek en weer een nieuwe locatieverkenning moeten gaan maken. Met alle gevolgen voor vertraging voor de realisatie van de onderstation.
2: En al die vertragingen en langzame politieke besluitvorming rond de bouw van elektriciteitsstations zorgt volgens Liander ook voor steeds grotere wachtlijsten van klanten die stroom nodig hebben.
1: Er staan in onze regio enkele honderden bedrijven op die wachtlijst en die staan daar voor de komende jaren waarschijnlijk. En we lopen het risico dat nu op korte termijn ook particulieren op die wachtlijst terecht gaan komen.
3: Moet dus wat gebeuren?
1: Zeker. We moeten echt met de gemeente samen moeten we hier echt voor aan de bak.

0: Amsterdamsma heeft na ruim 10 jaar het voorzitterschap van VV Katwijk overgenomen van Mart Vergouwen. De nieuwe voorzitter, die al jarenlang als supporter en sponsor aan de club verbonden is, heeft aangegeven dat de vereniging met een zakelijke blik bestuurd moet worden. Damsma heeft daarbij ook benadrukt dat verantwoordelijkheden binnen de organisatie duidelijk moeten zijn. Na een seizoen waarin Katwijk als 7e eindigde, heeft hij uitgesproken dat de club opnieuw wil meestrijden om de 8e landtitel, de zogeheten 8e ster. Jaap Kloos sprak met de nieuwe voorzitter.
1: Wie wordt na ruim 10 jaar voorzitterschap bij VV Katwijk de opvolger van Mart Vergouwen? Dat was de afgelopen tijd hier bij VV Katwijk de million dollar question. En uiteindelijk is het Klaas Damsma geworden. Hij zit hier tegenover me. Ja, Klaas, goedenavond. Kan je ons iets meenemen in hoe je uiteindelijk de nieuwe voorzitter bent geworden van deze mooie club, Tweede Divisie VV Katwijk?
2: Dankjewel voor de vraag. Als voorzitter word je natuurlijk hier door de ledenvergadering gekozen. En ik ben door het bestuur van de VV Katwijk voorgedragen. Ik ben een persoon die hier jarenlang al op de club loopt als supporter. Ook al op de achtergrond sponsor van de jeugdkledingplan. En in die hoedanigheid ben ik ook bekend met Mart. Heb ook zijn vraag gehoord om het voorzitterschap over te nemen. We hebben daar met de bestuursleden ook over gesproken. En daar is uiteindelijk een positief advies uitgekomen. En daarom ben ik voorgedragen hier als voorzitter bij de vereniging VV Katwijk. Prachtige vereniging, mooie club met heel veel leden. Prestatief en recreatief op hoog niveau voetballend. En dat hebben we ook afgelopen zaterdag weer mogen zien. Waarbij er weer 15 teams kampioen zijn geworden.
1: Ik heb de vraag ook vaak aan je collega's gesteld, Klaas, bij onder andere Quick Boys, ook bij Rijnsburgse Boys. Is Katwijk nou een voetbalvereniging of een voetbalbedrijf?
2: Het is nog steeds een voetbalvereniging, maar je moet het wel besturen als een bedrijf. En waarom? Er gaan best wel wat serieuze zaken om in een voetbalvereniging als Katwijk. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden helder binnen de organisatie komen te liggen. En dat kun je niet meer vrijblijvend doen. Daar hebben we echt gewoon dedicated mensen voor nodig die hun taken en verantwoordelijkheden nemen. Om de vereniging op een hele goede manier te leiden en te besturen. En zorgen dat de dingen die dagelijks moeten gebeuren ook gedaan worden. Ik ben heel blij met de hele grote groep vrijwilligers die we als vereniging hebben. Maar we hebben ook gelukkig een aantal besturen en ook commissieleden die hun ziel en zaligheid inzetten om het reilen en zeilen hier binnen de vereniging op een goede manier te doen. Dan moet ik ook niet vergeten de businessclub en ook de Stichting Sportfaciliteiten de Krom, die er faciliterend zijn om dit allemaal mogelijk te maken.
1: Het instapmoment, Klaas. Sommigen zeggen, je hebt twee soorten instapmomenten. Als de club kampioen wordt, gespreid bedje, iedereen blij, iedereen vrolijk. Of na een seizoen, waar denk de meeste van Katwijk wel het nodig over zullen nadenken?
2: Ik ben blij dat het na 10 april was. Want voor de periode 10 april hing het er heel erg om of Katwijk wel of niet zich nog kon handhaven. Ik ben nog meegeweest naar de wedstrijd naar IJsselmeervogels. En naar mijn mening was dat het keerpunt. Toen ze met 3-2 wonnen na een 2-0 achterstand. En toen voelde je ook de opluchting. En daarna is het weer crescendo gaan lopen. En hebben we denk ik een hele mooie reeks als eerste elftal mogen meemaken. Helaas, het puntje van de treffers afgelopen zaterdag nekte ons voor de derde periode kampioenschap. Maar ondanks dat vind ik dat Klaas zeker een hele knappe prestatie heeft neergezet met zijn team. Om op de 7e positie te eindigen. Dus chapeau.
1: Katwijk, inmiddels 5 clubs die divisievoetbal gaan spelen. 3 in de tweede divisie, vooralsnog 1 in de derde divisie en 1 in de vierde divisie straks. Heb je al een beetje geluncht met je collega's?
2: Een aantal voorzitters die ken ik. Dus dat maakt het ook wel weer makkelijk. Ik ben zelf werkzaam in de bloemensector. En toevallig of niet, een aantal van de voorzitters die zijn ook werkzaam in de voetballer of in de bloemensector. Dus dat maakt het gesprek al wat makkelijker. En als sponsor ben ik ook wel bij diverse clubs al actief. Dus dat maakt het ook de ingang wat makkelijker en ook via mijn netwerk. Dus ik kijk ernaar uit om zeker een paar lunches te hebben. En ik denk als eerste mag de voorzitter van Quick Boys mij wel eens uitnodigen voor een goede lunch. Want ik denk dat wij die lunches al de laatste jaren hen hebben gegeven.
1: Je bent Katwijker overigens, hè? Nogmaals, je woont volgens mij zelfs op Steenworp hier van de Krom.
2: Kleine correctie. Ja, wat is of je Katwijker bent of niet? Ik ben in Rijnsburg opgegroeid. Ik ben niet in Rijnsburg geboren, maar wel een echte ui. En dat is omdat ik in Kampen ben geboren. Dus dan ben je kamper ui. Ik heb jarenlang, 20 jaar nu, in Katwijk gewoond. Maar ik ben recentelijk verhuisd naar Noordwijk. Dus ik heb een ui, een haring en ik ben nu een blauwdot meegemaakt. Dus vandaar.
1: We zitten hier naast het prachtige hoofdveld van VV Katwijk. Hoe zag de bruidschat eruit van Mart van Gouwen? Wat heeft hij achtergelaten? Kom je in een gespijt bedje of zeggen we, ja, die gaan wel behoorlijk op de uitdaging nog te wachten bij mij de komende tijd hier op de Krom?
2: Kijk, in een bedrijf kom je altijd uitdagingen tegen. En ook bij een vereniging als Katwijk heb je altijd met uitdagingen te maken. Maar ik moet zeggen, hoe Mart het heeft achtergelaten, is het gewoon super netjes. En ik geef er weer mijn invulling aan, samen met het bestuur. En Mart heeft dat op zijn manier gedaan. Dus alleen maar complimenten voor hoe hij het heeft achtergelaten. En waar ik op verder mag doorbouwen met het bestuur.
1: Qua leiderschap, Klaas. We kennen allemaal Mart van Gouwen, joviale vent. Was iedereen zijn beste vriend, om het zo maar te zeggen. Ga jij zijn lijn voorzetten of zeggen van, ik ben een ander persoon, een ander karakter? Ik heb toch wel een andere accent die gelegd binnen de vereniging.
2: Ja, ik ben wel een ander persoon. Ik ben wel verbindend. Ik sta goed voor, tenminste, vind ik zelf dat ik voor de maatschappij sta. We hebben de wijk Katwijk Noord, waar we als vereniging diverse activiteiten ook voor uitzetten. Denk aan de eetkamer. Maar goed, ik ben ook in mijn dagelijks leven commercieel directeur. Dus ik kijk soms ook even met een wat meer zakelijk perspectief naar de dingen die bij Katwijk gebeuren. Maar dat geeft niet. We hebben genoeg ook bestuursleden die weer het verbindende hebben. Ik ben ook verbindend, maar misschien wat iets meer zakelijker. En andere collega's die weer dat andere aspect weer goed oppakken. Dus een mooie balans binnen het bestuur om zaken ook met elkaar als vereniging weer beter te doen.
1: Gaat Katwijk onder leiding van Klaas Domsma de komende jaren weer serieus meedoen om de titel in de tweede divisie?
2: Absoluut. Wij streven ernaar om weer de 8e ster binnen te halen. Dat is ook de ambitie die een trainer van Katwijk meekrijgt en die we als club voorstaan. Dus wat mij betreft gaan we er weer vol voor. En wij zullen alles in het werk stellen om dat samen met de vrijwillige supporters, de sponsoren, te bewerkstelligen.
1: Laatste vraag. In de politiek is het vaak een fenomeen. De eerste 100 dagen. Wat zijn je plannen voor de eerste 100 dagen? Waar kunnen mensen jou een klein beetje met alle aspecten op afrekenen in de eerste 100 dagen bij VV Katwijk?
2: Goeie vraag. Ik denk nooit zo in 100 dagen. Ik denk van deze dagen. Ik loop al een tijdje nu mee met de club. Ik hoor dingen, ik zie dingen. Een proces ga je niet in één keer in 100 dagen rechtzetten. Dus dat kost gewoon tijd. En daar zet je bepaalde lijnen vooruit. Ik ben meer van het middellange termijn perspectief, waarin we een aantal acties met elkaar uitzetten. En over 2-3 jaar mag men mij afrekenen op de initiatieven die we hebben genomen binnen de vereniging. Kijk, de eerste 100 dagen zijn oriënterend. En we zien nu een aantal zaken dat we zeggen, nou, daar gaan we onze accenten op leggen. Die zijn bijna bekend. Dus ik denk dat daar binnenkort wel wat meer informatie ook naar buiten toe komt over van welke acties we gaan uitzetten en ook hoe we de portefeuilles binnen de besturen verder gaan verdelen.
1: Dank. En ik zou zeggen, veel succes met dit Katwijk, met jouw werk hier als voorzitter bij deze fantastische mooie club. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
5: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
7: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
5: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je nog 10 minuten vast op de A4 naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Ook richting Rotterdam is het nog druk op die A4, want bij knooppunt Ketelplein heb je 10 minuten tijdverlies. De A12 naar Den Haag moet je een kwartier geduld hebben tussen Voorburg en het Malieveld. De A16 van Rotterdam naar Breda, die is na een ongeluk bij Rotterdam-Feyenoord weer vrij. Je hebt daar nog wel zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. Het is voor de aansluiting met de N219. En in het Westland sta je 10 minuten in de file op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag, tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Altijd een lekker begin met de heren van Man at Work. Down Under uit 1981. En nou, als je die videoclip nog een beetje kunt herinneren, dan zou je denken in 1981 leek het er al een beetje op alsof ze artificial intelligence hadden. Want als je die videoclip bekijkt, dan denk je, nou, dit kan gewoon niet echt zijn.
1: Hey, welkom. Ochtendshow. Vandaag met Peter Vente.
0: Ja, je moet het met mij doen, want Herman Meivogel, die is eventjes lekker een paar weekjes ertussenuit. Even geen ochtendshow voor hem. Maar natuurlijk wel de gebruikelijke ingrediënten. Zo gaan we stilstaan bij de agendaberichten. Er is weer wat te doen in onze streek. We hebben natuurlijk vandaag de dag. Op deze dinsdag, de 2e juni alweer. Oh, wat gaat dat toch snel allemaal. En we gaan even stilstaan bij de jarigen. Daar heb ik ook een mooi lijstje van bijgehouden. Nou, wie er niet jarig is, dat is Douwe Bob. Hij heeft wel nieuwe muziek gemaakt en daarom gaan we eventjes naar hem luisteren. We kennen hem natuurlijk allemaal als Nederlandse singer-songwriter. Dat heeft hij zelfs nog een keertje gewonnen in 2012. En dat was ook de allereerste versie van die talentenjacht. De beste singer-songwriter van Nederland. En hij heeft Nederland zelfs ook nog eventjes vertegenwoordigd op het Songfestival. Maar dat is alweer heel wat jaartjes geleden. In 2016 praat ik erover. We gaan nu naar zijn nieuwste plaat luisteren. All for One.

All for One, nieuwste plaat van Douwe Bob. Een hit in wording, zullen we maar zeggen. Daar gaan we tenminste vanuit van hem. Hij is heel druk bezig met ook nog het oefenen van het fietsen. Hij gaat de Alpe d'Huez mee rijden. En daar is hij flink voor aan het trainen. Nou, dat zal ook wel nodig zijn, verwacht ik. Knap hoor. Hier is Alison Moyet. Is This Love?

0: Op deze 2 juni is 45 jaar oud geworden Focoline Ouwerkerk. En dan denk je misschien, ja, wie is dat dan? Want dat is een Nederlandse actrice. Nou, je kan haar kennen van bijvoorbeeld de film Taal is zeg maar echt mijn ding. Candy en Bonita uit 2023. Maar ook de serie Moordvrouw, die gedraaid heeft tussen 2012 en 2018. En Zomer in Frankrijk, dat is een vrij recente film. Daar heeft ze allemaal in meegespeeld. En dan gaan we eventjes kijken naar Alette Adriani. Een mooie blonde schone. Zij is een Nederlandse televisiepresentatrice en model. Geboren in 1975. En dat betekent dat Arlette 51 jaar is geworden. Ruben van der Meer, de Nederlandse acteur en cabaretier. Onder andere bekend geworden met De Lama's, hè. Hij komt uit 1970 en is 56 jaar geworden. En Wayne Brady, die is ook jarig. Dat is een Amerikaanse zanger, acteur, komiek, spelshow, presentator en televisiepersoonlijkheid. Ja, wat doet hij eigenlijk niet? Nou, hem ken je misschien van de serie How I Met Your Mother. Die draaide van 2005 tot 2014. En ook van Whose Line Is It Anyway? Ja, die ken ik dan weer niet. En die is alweer wat ouder, uit 1998. Maar dat zegt mij niks, maar misschien jou wel. Jan Lammers, die is ook jarig. De autocoureur, die wordt maar liefst 70 jaar. En ik zag dat hij 2 weken geleden nog bezig was met flinke race. Waar hij in Zandvoort volgens mij, of het was ergens in het buitenland, de Nürnbergring in de weer was. Ja, volgens mij was dat het. Nou, in ieder geval superknap. Hij is niet altijd goed te volgen als hij aan het praten is. Maar rijden, dat kan hij nog als de beste. En wie er ook jarig is, dat is de zanger van dit nummer, Annabel. Hans de Boy, weet je het nog? Hij wordt 68 jaar. En we gaan even naar hem luisteren.
1: Iemand

Hans de Boy en Annabel uit 1981, alweer heel wat jaartjes geleden. Grote hit van hem. En hij is jarig, dus Hans, als je luistert, nou, van harte gefeliciteerd hoor. En maak er een hele mooie dag van. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die jarig is vandaag. We gaan gewoon een klein dansje doen. Het weer is er tenminste wel geschikt voor. Wat temperatuur betreft in ieder geval. Warmte komt je tegemoet. Hier is Ricky Martin.

0: Ricky Martin en She Bangs. Grote hit van hem in de zomermaanden. En nou, we gaan straks eens eventjes kijken bij de weersverwachting wat dat allemaal gaat brengen. Het zou een hele wisselvallige week zijn eigenlijk. Maar of dat ook echt door gaat zetten. Want ik moet zeggen, gisteren vond ik het maar erg warm nog overal. Maar goed, we gaan het zo dadelijk bekijken. Eerst heb ik nog wat agendaberichten voor je opgezocht.
1: Woonagenda.
0: Want er is vandaag niet zo heel veel te doen in onze buurt. Hoewel twee evenementjes zijn er. Zoals het laatste lunchconcert in de Jeroen. En dan gaat het natuurlijk over muziek van John Williams deze keer. De oude Jeroenskerk in Noordwijk. Dat is waar het allemaal plaatsvindt om 12:30 vanmiddag. Er zijn geen kosten aan verbonden. En het is in ieder geval lekker eventjes... hoe zeg je dat? Het is wat koeler in de kerk, denk ik. Dus misschien kun je wel lekker eventjes afkoelen. In ieder geval, het is het laatste concert wat er gegeven wordt in de oude Jeroenskerk in Noordwijk. Dan zijn violisten Camilla van der Kooi en pianiste Josje Goudswaard te gast in dit zesde, dus laatste concert. Zowel Camilla als Josje zijn ervaren muzici die in diverse ensembles spelen en met name het Tuschinski Trio internationale roem vergaarden. Het te spelen programma begint en eindigt met fragmenten uit de Harry Potter film en Schindler's List. Composities van de bekende filmcomponist John Williams. En daartussenin is muziek van Zdeněk Fibic en Joseph Suk te beluisteren. Nou, het concert begint dus om 12:30 en de toegang is gratis. Wel is er een open schaal collecte. Dus hou daar een beetje rekening mee. Dan ook een filmhuis in Lisse. Daar is een Italiaanse dramafilm die wordt gepresenteerd. Om 8:00 begint dat. Tri Ciotole, als ik het goed uitspreek. Daar zijn wel kosten aan verbonden. En je vindt meer informatie op onze website. Bij de agendaberichten, daar vind je ook de evenementen die wat langer duren. Zoals bijvoorbeeld Opera aan Zee. Dat begint op 5 juni en dat loopt door tot 30 augustus. Dat zijn operavoorstellingen op diverse locaties in Noordwijk. Nou, dat begint dus allemaal vrijdag 5 juni. Daar zijn ook kosten aan verbonden. Maar als eerste is er een besloten voorstelling. Ja, ik weet niet precies wat dat betekent. Of je daar dan al voor kunt opgeven. Nou ja, in ieder geval. Gaat het over La Serva Padrone van Pergolesi. En op zondag 7 juni dan is er een publieksvoorstelling in de open lucht in het Duin. En dat begint om 14:00. Ook daar vind je meer informatie op onze website. Je kunt het allemaal even nalezen. www.bolle-omroep.nl. En dan ga je naar de agendabericht.

0: hard rock, zo noemden ze dit in 1977 helemaal. Het komt van het 10e studioalbum van Status Quo, Rockin' All Over The World. We gaan even plaatsmaken voor het nieuws en het verkeer. En dan ben ik zo dadelijk bij je terug met het tweede deel van deze ochtendshow.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
3: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollestreek. Op de wateren rond Warmond en de Bollestreek is eind mei de campagne Varen doe je samen van start gegaan. Politie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben controles uitgevoerd op onder meer snelheid, alcoholgebruik en veiligheidsmiddelen aan boord. Op de Kagerplassen hebben meerdere schippers een waarschuwing gekregen omdat hun boot niet aan de regels voldeed. Een jonge bestuurder van een snelle motorboot heeft een boete ontvangen wegens het ontbreken van een brandblusser. De 14-jarige Emmy van der Holst uit Noordwijk heeft zaterdag €2.600 euro opgehaald voor stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de Mega Wandelmarathon in Arnhem. Daarmee heeft ze haar oorspronkelijke doel van €1.000 euro ruimschoots overtroffen. Emmy, die cerebrale parese heeft als gevolg van een herseninfarct bij haar geboorte, heeft samen met haar moeder Pien deelgenomen aan de wandeltocht. De opbrengst wordt gebruikt om kinderen met een beperking beter te laten meedoen op school, in de speeltuin en bij sportverenigingen. En de VVD heeft in de gemeente Teylingen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over toenemende overlast in park Rusthof in Sassenheim. De partij heeft meldingen gezien van jongeren die hinderlijk op fatbikes rijden, dieren lastig vallen, mensen uitschelden en iemand hebben bespuugd. De VVD heeft gevraagd hoe vaak BOA's optreden in het park, welke bevoegdheden zij hebben en welke handhavingscijfers beschikbaar zijn over 2025 en 2026. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Het verkeer kan nu wel last hebben van stevige buien. Op de A4 rijdt het nog langzaam. Van Rotterdam naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein. De vertraging is een kwartier. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, sta je nog 10 minuten in de file. Dat is tussen Vlaardingen en knooppunt Terbrechtseplein. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het ziet er allemaal dreigend uit en hier en daar spettert het ook. En dat blijft ook de hele ochtend, want gedurende de ochtend trekt er een eerste gebiedje met wat regen van zuidwest naar noordoost over ons land. Met vooral in het zuiden en midden lokaal al enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het enkele uren op en stijgt de temperatuur naar zo maximaal 23 tot 24 graden. Het gaat bovendien zeer broeierig warm aanvoelen. Dan in de middag dan trekt een tweede gebied met neerslag over ons land. Vooral in het midden, oosten en noordoosten kan bij voldoende warmte een actieve buienlijn ontstaan. Met kans op onweer en zware windstoten tot omstreeks 75 km per uur. Her en der is er ook nog zo'n 20 mm neerslag mogelijk op de natste plekken. En achter dit buiengebied, daar draait de wind naar westelijke richting. En dan stroot beduidend minder warme lucht ons land binnen. Want ja, dan gaan we naar het weer van woensdag. En dan krijgen we landinwaarts gedurende de dag enkele lichte regenbuien. In de westelijke helft blijft het grotendeels droog, met daar de meeste zonneschijn. Pas tegen het einde van woensdagmiddag dan neemt vanuit het westen de bewolking toe. En 's avonds volgt er dan weer wat regen.

Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Nou, dat zal je dan even binnen moeten doen, want ja, buiten daar is het niet zo lekker om fun te hebben, zullen we maar zeggen. Het blijft toch nog even wisselvallig, zoals we net in het weer hebben kunnen lezen. Dat ja, we moeten wachten tot het weekend voordat het pas weer echt mooi lekker weer gaat worden. Maar goed, laten we ons er maar niet te veel van uit het veld slaan, want de zomer zal heus nog wel weer even terugkomen. Daar gaan we tenminste helemaal vanuit. We gaan luisteren naar ja, Frans Bakker. En dan denk je misschien, ja, Frans Bakker, wie is dat? Die ken ik niet. Nou, Cadans ken je wel. Bijvoorbeeld van In het donker zien ze je niet. En dit is een andere, De dagen dat ik je vergeet.

0: 1983 en 84 waren ze heel productief met Intimiteit en Nachtterrein. En ook dit Dagen dat ik je vergeten was iets. Ja, dat ijlde iets na. In 1989 is dit uitgebracht door de heren.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, vandaag is het 2 juni 2026. En het is vandaag de dag van de internationale dag, moet ik zeggen, van de sekswerker. Ja, een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor de rechten, gezondheid en veiligheid van sekswerkers. En om op te komen tegen discriminatie. Nou, daarnaast is het de Festa della Repubblica. De nationale feestdag van Italië. Ter herinnering aan het referendum van 2 en 3 juni. In 1946 was dat, waarin de bevolking koos voor een republiek in plaats van een monarchie. En het is vandaag Leave the Office Early Day. Ja, je mag dus wat eerder weg, tenminste. Nou, ik weet niet of het mag, maar je kan zeggen, joh, ik heb gehoord dat het Leave the Office Early Day is. Dus don't blame me. Een ludieke, informele feestdag om net voor het weekend de zomer net wat eerder de computer af te sluiten. Ja, sorry. Het is dan wel de astronomische zomer. Maar als ik naar buiten kijk, dan merken we daar niet zoveel van. Maar goed, een aanleiding om iets eerder de dag te beëindigen op het werk, dat is natuurlijk altijd meegenomen. Gaan we verder kijken, dan is in 1953 de kroning van Elisabeth II. Zij werd gekroond in het Verenigd Koninkrijk en het is de eerste kroning die op televisie werd uitgezonden. En de koningin is het meest bereisde staatshoofd in de geschiedenis. Ze laat zelfs paus Johannes Paulus II achter zich. En Elisabeth zit meer dan 70 jaar op de troon. Een record in de Britse geschiedenis. Op 8 september 2022 is ze op 96-jarige leeftijd gestorven. In 1971 wint Ajax de Europa Cup 1 als tweede Nederlandse club. En voor het eerst in de clubgeschiedenis wint Ajax de cup met de grote oren. De Amsterdammers versloegen het Griekse Panathinaikos in Londen met 2-0. En in 1973 werd het Van Gogh Museum geopend. En dat werd gedaan door koningin Juliana. En sindsdien is het een van de meest vooraanstaande en populaire musea ter wereld. Daar vind je ook het zelfportret, hè, van Van Gogh met dat oor van Van Gogh. Ja. In Amsterdam, daar is het nog altijd te bekijken. We gaan luisteren naar Taylor Swift. Hier is The Fate of Ophelia.

0: John Legend en PDA uit 2007. We just don't care.
1: Bon agenda.
0: Ik heb nog een paar agendaberichtjes voor je voor de komende dagen. Dat is bijvoorbeeld morgen. Dan is er een koffieochtend in Lisse. Een gezamenlijke koffieochtend met ontmoeting aan de Wagenstraat 33 in Lisse. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar je krijgt wel een lekker kopje koffie met Thea, Ati, Carolina en Wim. En dat allemaal dus in de Wagenstraat in Lisse. Blijf ik even in Lisse, want daar is ook bij de opening van de bibliotheek en de presentatie van walvisbotten. Ook dat is gratis te bewonderen. VOL of voltoont spectaculaire botten van een walvis. En de opening, bibliotheek en huisvesting vol. Dat is de vereniging Oud-Lisse. Die wil dus iedereen trekken naar die vernieuwde bibliotheek. Aan de Koninginnenweg. En de feestelijke heropening van de bibliotheek en de start van vol op de nieuwe locatie vindt plaats op woensdag 3 juni vanaf 2 uur. En daar is iedereen van harte welkom. Dat is dus de Koninginnenweg 79A in Lisse en het begint om 2 uur. Dan blijven we eventjes in de lezingen, want Mark Stokmans die gaat iets vertellen over het boek De Byzantijn. En dat doet hij bij boekhandel Wagner aan de Hoofdstraat 181 in Sassenheim. Daar zijn wel kosten aan verbonden en dat gaat allemaal plaatsvinden op...
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is een kwartier. En in het Westland is de N220 in beide richtingen dicht, tussen Schravenzande en Westerlee. Daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
18: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollenstreek.
19: Met

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein en Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Netbeheerder Liander heeft gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Leiden en Alphen aan de Rijn opgeroepen om meer ruimte te maken voor uitbreiding van het elektriciteitsnet. Door de sterke groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen, woningbouw en bedrijven is de capaciteit van het stroomnet onder druk te komen staan. Liander heeft aangegeven dat op ongeveer 30 locaties elektriciteitsstations moeten worden uitgebreid of verplaatst. De netbeheerder heeft ook voorgesteld om per gemeente een energiewethouder aan te wijzen en waarschuwt dat inmiddels honderden bedrijven op een wachtlijst staan voor een nieuwe of grotere aansluiting. Brandweerlieden hebben in Noordwijk hond Guus veilig uit een dakgoot gered nadat het dier van een balkon was gesprongen. De brandweer heeft voorzichtig gewerkt om te voorkomen dat de hond opnieuw zou springen. Met een ladder en een ladderwagen is Guus uiteindelijk zonder problemen van het dak gehaald. Een dag later heeft de hond samen met zijn eigenaresse de brandweer weer bezocht om de redders te bedanken. En bij station Sassenheim zijn dit weekend opnieuw auto's gestript, waardoor het aantal vergelijkbare incidenten in korte tijd is opgelopen tot 5. De politie heeft een onderzoek gestart naar de diefstallen van de auto-onderdelen. De Partij voor Teylingen heeft daarop vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten welke maatregelen mogelijk zijn en heeft gevraagd of cameratoezicht rond het station kan worden onderzocht. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bolle.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Wollenstreek. Op de wateren rond Warmond en de Bollenstreek is eind mei de campagne Varen doe je samen van start gegaan. Politie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben controles uitgevoerd op onder meer snelheid, alcoholgebruik en veiligheidsmiddelen aan boord. Op de Kagerplassen hebben meerdere schippers een waarschuwing gekregen omdat hun boot niet aan de regels voldeed. Een jonge bestuurder van een snelle motorboot heeft een boete ontvangen wegens het ontbreken van een brandblusser. De 14-jarige Emmy van der Holst uit Noordwijk heeft zaterdag €2.600 opgehaald voor stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de Mega Wandelmarathon in Arnhem. Daarmee heeft ze haar oorspronkelijke doel van €1.000 ruimschoots overtroffen. Emmy, die cerebrale parese heeft als gevolg van een herseninfarct bij haar geboorte, heeft samen met haar moeder Pien deelgenomen aan de wandeltocht. De opbrengst wordt gebruikt om kinderen met een beperking beter te laten meedoen op school, in de speeltuin en bij sportverenigingen. En de VVD heeft in de gemeente Teylingen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over toenemende overlast in park Rusthof in Sassenheim. De partij heeft meldingen gezien van jongeren die hinderlijk op fatbikes rijden, dieren lastig vallen, mensen uitschelden en iemand hebben bespuugd. De VVD heeft gevraagd hoe vaak BOA's optreden in het park, welke bevoegdheden zij hebben en welke handhavingscijfers beschikbaar zijn over 2025 en 2026. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwikkel. ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: Feel Good Radio als eerste. I Can Make You Feel Good van Shalamar in 12 uurtje. Goedemiddag, leuk dat je luistert. En blijf erbij, hè. Muzikale mengelmoes tot 1 uur, zoals elke werkdag. We dansen op de manbal. Dit is Django Wagner.
1: Vanavond in de stad, met de vrienden weer op bad. Onze favoriete tent, waar iedereen ons kent.

geloof me nou. Maar het heeft helemaal niets met stollebolletjes te maken, hè, dit. Van links naar rechts. Dinsdagmiddag, je luistert naar de radio. Jouw muzikale ondersteuning. Jouw muzikale mengelmoes. Muzikaal in dit programma. Springen we ook vandaag weer. Van de hak op de tak. Op de omroep van de Bollenstreek. Paul McCartney en Wings, die wil direct tenminste gaan draaien. Komt-ie aan, jawel. Het album London Town. Dit is zo goed, dit is zo mooi.

0: Allen, mooi nummer is dit, hè. Paul McCartney en Wings. De band die oprichtte na zijn Beatles-periode. Uit het hitverleden, echte popmuziek. Delivering Your Children. En langzaam maar zeker app dit nummer naar het eind. Het kabbelen zoals dat dan mooi heet. Luister hoe mooi dit is. Zoals ze zegt. Delivering Your Children. Door met Vroger en Welen. Ook zo'n goede plaat.
1: Echt, hè?
0: Oh. Moet je ze mooier? Ik heb ze niet mooier. Nee. Dinsdagmiddag op de Omroep van de Bollenstreek. Leuk dat je luistert trouwens. Dit is hoe de liefde gaat.

0: vind ik dit mooi, zeg. Wat vind ik dit prachtig.
1: Want liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: Willem en René. Wel Willem en René Verhoeven.
1: Want liefde
0: Nederlandstalige country, mag je dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen.
1: En dat weet je.
2: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
3: Nee.

in the substitutes. Eentje uit de jaren 70. Jim Gilsrup was dat en Swing Your Daddy op de omroep van de Bollenstreek. Leuk dat je erbij bent trouwens, als je net de radio hebt aangezet. Voel je welkom bij dit radioprogramma. Vader en zoon Mulder, de havenzangers. Het is nooit goed.

0: Vader en zoon Mulder, Willem en Leslie. De meest recente single, De Haberzangers en Het is nooit goed op de omroep van de Bollenstreek. Muziek laten we heel even los, heel even aandacht voor andere zaken uit de Bollenstreek. Namelijk, die moet dicht, namelijk het nieuws komt eraan. Tot zo!
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolein en Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Netbeheerder Liander heeft gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, Leiden en Alphen aan de Rijn opgeroepen om meer ruimte te maken voor uitbreiding van het elektriciteitsnet. Door de sterke groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen, woningbouw en bedrijven is de capaciteit van het stroomnet onder druk te komen staan. Liander heeft aangegeven dat op ongeveer 30 locaties elektriciteitsstations moeten worden uitgebreid of verplaatst. De netbeheerder heeft ook voorgesteld om per gemeente een energiewethouder aan te wijzen en waarschuwt dat inmiddels honderden bedrijven op een wachtlijst staan voor een nieuwe of grotere aansluiting. Brandweerlieden hebben in Noordwijk hond Guus veilig uit een dakgoot gered nadat het dier van een balkon was gesprongen. De brandweer heeft voorzichtig gewerkt om te voorkomen dat de hond opnieuw zou springen. Met een ladder en een ladderwagen is Guus uiteindelijk zonder problemen van het dak gehaald. Een dag later heeft de hond samen met zijn eigenaresse de brandweer weer bezocht om de redders te bedanken. En bij station Sassenheim zijn dit weekend opnieuw auto's gestript, waardoor het aantal vergelijkbare incidenten in korte tijd is opgelopen tot 5. De politie heeft een onderzoek gestart naar de diefstallen van de auto-onderdelen. De partij voor Teylingen heeft daarop vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten welke maatregelen mogelijk zijn en heeft gevraagd of cameratoezicht rond het station kan worden onderzocht. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
4: Willem van Zuilen, 12 uurtje.
5: 12 uurtje.

0: Eddie Grant en I Don't Wanna Dance als eerste na het nieuws van 12:30. De nieuwe Rob van Dal. Waarom doe je dit nou op deze dinsdagmiddag?
1: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Ik raakte je kwijt.

Muzikant, schuine streep, kunstenaar Rob van Daal. En waarom doe je dit nou? We gaan door naar Haarlem. Van Brabant naar Haarlem. Van Brabant naar Noord-Holland. Het ritme van de regen. Het ritme van de nacht, moet ik zeggen.

0: Heel jong nog, 15 jaar en nu al een hit. Dansen op het ritme van de nacht. Dat was Bodie van de Brink uit Haarlem. De Romeo's. Ik zag jou maar even.
1: Op een vrijdagavond in de stad op een terras. Zag ik je voorbij gaan in je veel te warme jas.

Lekker plaatje toch dit uit België, de Romeo's. En ik zag jou maar even. In 12 uurtje. Op de omroep van de Wollenstreek. Je weet het, dit programma is er elke werkdag tussen 12 en 1 uur. En we springen muzikaal, jawel, van de hak op de tak.

Aansluitend op YouTube. Al het best uit de shuffles. En het prachtige shalala. I need you, shalala. I love you. 12 uurtje op de Omroep van de Wallenstreek. Hier is Frankie Verkooyen.

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij... bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Marjoleine Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Supermarktketen Aldi heeft de gemeenteraad van Teylingen gevraagd om een plan te overwegen voor de stationslocatie in Voorhout met zowel een nieuwe supermarkt als sociale huurwoningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie volgens de geldende parkeernormen ruimte biedt voor beide functies. Aldi heeft onlangs het filiaal aan het Voorhoutplein moeten sluiten omdat de eigenaar het pand zelf nodig had. Met het voorstel hoopt de keten terug te keren naar het dorp. Het bestuur van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk heeft Ivar Kruse voorgedragen als voorkeurskandidaat voor het wethouderschap. Kruse is momenteel fractievoorzitter en heeft namens de partij ook als coalitieonderhandelaar opgetreden. De voordracht is gedaan na gesprekken met twee kandidaten en geldt als advies van het bestuur. De gemeenteraad van Noordwijk moet uiteindelijk zelf beslissen over de benoeming van nieuwe wethouders zodra de onderhandelingen zijn afgerond. En atletiekvereniging De Spartaan uit Lisse heeft aangekondigd op 10 oktober een veiling dinnershow te organiseren om geld op te halen voor een nieuwe atletiekbaan. Dit doet de club in samenwerking met Veiling op je Club. Naast de eigen opbrengst doet de club ook een donatie aan Spieren voor Spieren. De gemeente Lisse betaalt 1,6 miljoen euro voor de renovatie en De Spartaan moet zelf nog 130.000 euro ophalen. Ondernemers en leden kunnen aan de avond bijdragen door een veilingitem beschikbaar te stellen, te adverteren in het veilingmagazine of door loten te kopen. De avond bijwonen kan voor 75 euro en dat is inclusief diner, drank en entertainment. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met

0: Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft besloten de grens voor niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond te verlagen van 4000 naar 1500 vierkante meter. Daarmee heeft de gemeente zich aangesloten bij buurgemeenten en een advies van landbouworganisatie LTO gevolgd. De wijziging is opgenomen in een nieuwe nota die duidelijkheid moet geven over het gebruik van percelen die officieel bollengrond zijn. Omdat eerdere reacties van inwoners nog niet zijn beantwoord, is de nota opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Kindcentrum Wereldwijs in Noordwijk heeft maandag de deuren geopend voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met de start van deze dagopvang is het centrum nu compleet. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er nu onder één dak spelen, leren en opgroeien. Het kindcentrum is kleinschalig ingericht met een opvang en een basisschool onder één dak. Bij de opening waren onder meer wethouder Dennis Salman en bestuurders van onderwijs en de kinderopvang aanwezig. En de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn gestart met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fiets- en wandelpaden. Met de werkzaamheden willen de gemeenten het zicht en de verkeersveiligheid verbeteren. Er wordt wijk voor wijk gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen voordat het aan het einde van de werkdag wordt opgeruimd. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg worden gevraagd zelf te controleren of deze het zicht belemmert. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Vakantiegids.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Supermarktketen Aldi heeft de gemeenteraad van Teylingen gevraagd om een plan te overwegen voor de stationslocatie in Voorhout met zowel een nieuwe supermarkt als sociale huurwoningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie volgens de geldende parkeernormen ruimte biedt voor beide functies. Aldi heeft onlangs het filiaal aan het Voorhoutplein moeten sluiten omdat de eigenaar het pand zelf nodig had. Met het voorstel hoopt de keten terug te keren naar het dorp. Het bestuur van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk heeft Ivar Kruse voorgedragen als voorkeurskandidaat voor het wethouderschap. Kruse is momenteel fractievoorzitter en heeft namens de partij ook als coalitieonderhandelaar opgetreden. De voordracht is gedaan na gesprekken met twee kandidaten en geldt als advies van het bestuur. De gemeenteraad van Noordwijk moet uiteindelijk zelf beslissen over de benoeming van nieuwe wethouders zodra de onderhandelingen zijn afgerond. En atletiekvereniging De Spartaan uit Lisse heeft aangekondigd op 10 oktober een veiling dinnershow te organiseren om geld op te halen voor een nieuwe atletiekbaan. Dit doet de club in samenwerking met Veiling op je Club. Naast de eigen opbrengst doet de club ook een donatie aan Spieren voor Spieren. De gemeente Lisse betaalt 1,6 miljoen euro voor de renovatie en De Spartaan moet zelf nog 130.000 euro ophalen. Ondernemers en leden kunnen aan de avond bijdragen door een veilingitem beschikbaar te stellen, te adverteren in het veilingmagazine of door loten te kopen. De avond bijwonen kan voor 75 euro en dat is inclusief diner, drank en entertainment. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4. Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft besloten de grens voor niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond te verlagen van 4000 naar 1500 vierkante meter. Daarmee heeft de gemeente zich aangesloten bij buurgemeenten en een advies van landbouworganisatie LTO gevolgd. De wijziging is opgenomen in een nieuwe nota die duidelijkheid moet geven over het gebruik van percelen die officieel bollengrond zijn. Omdat eerdere reacties van inwoners nog niet zijn beantwoord, is de nota opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Kindcentrum Wereldwijs in Noordwijk heeft maandag de deuren geopend voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met de start van deze dagopvang is het centrum nu compleet. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er nu onder één dak spelen, leren en opgroeien. Het kindcentrum is kleinschalig ingericht met een opvang en een basisschool onder één dak. Bij de opening waren onder meer wethouder Dennis Salman en bestuurders van onderwijs en de kinderopvang aanwezig. En de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn gestart met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fiets- en wandelpaden. Met de werkzaamheden willen de gemeenten het zicht en de verkeersveiligheid verbeteren. Er wordt wijk voor wijk gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen voordat het aan het einde van de werkdag wordt opgeruimd. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg worden gevraagd zelf te controleren of deze het zicht belemmert. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het behoorlijk druk op de weg. Dat heeft vooral te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid bijna een kwartier extra reistijd. Een vrachtwagen met pech op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Die is gestrand ter hoogte van de Meern. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bo. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk in onze regio, met bijna 180 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Wat erbij opvalt is de A12 om te beginnen, daarna richting Utrecht. Voor de meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met 25 minuten op onthoud. Verder valt nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N457 Wallingsveen richting Gouda. Voor Gouda 2 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
17: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
18: Dit

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Supermarktketen Aldi heeft de gemeenteraad van Teylingen gevraagd om een plan te overwegen voor de stationslocatie in Voorhout met zowel een nieuwe supermarkt als sociale huurwoningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie volgens de geldende parkeernormen ruimte biedt voor beide functies. Aldi heeft onlangs het filiaal aan het Voorhoutplein moeten sluiten omdat de eigenaar het pand zelf nodig had. Met het voorstel hoopt de keten terug te keren naar het dorp. Het bestuur van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk heeft Ivar Kruse voorgedragen als voorkeurskandidaat voor het wethouderschap. Kruse is momenteel fractievoorzitter en heeft namens de partij ook als coalitieonderhandelaar opgetreden. De voordracht is gedaan na gesprekken met twee kandidaten en geldt als advies van het bestuur. De gemeenteraad van Noordwijk moet uiteindelijk zelf beslissen over de benoeming van nieuwe wethouders zodra de onderhandelingen zijn afgerond. En atletiekvereniging De Spartaan uit Lisse heeft aangekondigd op 10 oktober een veiling dinnershow te organiseren om geld op te halen voor een nieuwe atletiekbaan. Dit doet de club in samenwerking met Veiling op je Club. Naast de eigen opbrengst doet de club ook een donatie aan Spieren voor Spieren. De gemeente Lisse betaalt 1,6 miljoen euro voor de renovatie en De Spartaan moet zelf nog 130.000 euro ophalen. Ondernemers en leden kunnen aan de avond bijdragen door een veilingitem beschikbaar te stellen, te adverteren in het veilingmagazine of door loten te kopen. De avond bijwonen kan voor 75 euro en dat is inclusief diner, drank en entertainment. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in onze regio in volle gang. Daar staat 190 kilometer file in totaal. Dus het is behoorlijk druk, kunnen we wel zeggen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Veel vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer file met een half uur oponthoud. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er heeft lange tijd bij de Meren een vrachtwagen met pech gestaan. Die is inmiddels door, maar tussen Gouden en Woerden nog altijd 14 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Dan de N207, Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en Haastrecht een half uur vertraging. En de N457, Waddinxveen-Gouda, voor Gouda ook daar nog een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook in onze regio wel achter ons. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file. En op een aantal plekken nog best wel wat vertraging hoor. Zoals op de A4, de Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterreis ook dicht. Vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid duurt er ook nog een kwartier langer over. En er staat zo'n 10 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en het Prins Klausplein. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En het is ook nog erg druk op de N457 van Waddinxveen naar Gouda. Net voor Gouda bij de Julianensluizen bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De 14-jarige Emmy van der Holst heeft €2600 opgehaald voor Stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de Mega Wandelmarathon. Het Bloemencorso Bollestreek heeft een nieuwe voorzitter. Wethouder Mike Roelofs over de jaarrekening van Hillegom. En het is de Landelijke Prokkelweek. Een week met als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
1: Kindcentrum Wereldwijs in Noordwijk heeft maandag de deuren geopend voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met de start van deze dagopvang is het centrum nu compleet. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er onder één dak spelen, leren en opgroeien. Het kindcentrum is kleinschalig ingericht met een opvang en een basisschool onder één dak. Bij de opening waren onder meer wethouder Dennis Salman en bestuurders van onderwijs en de kinderopvang aanwezig. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn gestart met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fiets- en wandelpaden. Met de werkzaamheden willen de gemeenten het zicht en de verkeersveiligheid verbeteren. Er wordt wijk voor wijk gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen voordat het aan het einde van de werkdag wordt opgeruimd. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg wordt gevraagd om zelf te controleren of deze het zicht belemmeren. En een fietser is dinsdagochtend naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval met een bedrijfsbusje in Rijnsburg. Het ongeval gebeurde rond 8 uur op de Rijnsburgerweg. Het ging mis toen de automobilist een terrein afreed. De politie en ambulancedienst waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is onderzocht door ambulancemedewerkers en na de eerste zorg per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.

0: 14-jarige Emmy van der Holst uit Noordwijk heeft 2600 euro opgehaald voor stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de mega wandelmarathon in Arnhem. Daarmee heeft zij haar oorspronkelijke doel van 1000 euro ruimschoots overtroffen. Aan de lijn zijn Emmy en haar moeder Pien. Wat was jullie eerste reactie? Hoe zijn jullie aan het mooie bedrag gekomen?
1: Ik ben echt zo'n persoon die zeg maar iedereen gaat stalken als ze niet doneren, maar wel mijn appjes lezen. Dus eigenlijk was ik wel heel erg blij toen er steeds meer donaties kwamen. En ook van onze teamgenoten toen die ook elke keer weer een donatie binnenkregen. Dus ja, ik ben goed verrast.
0: Ja, want het is meer dan verdubbeld. Dat is wel een hele mooie opbrengst.
1: Ja.
0: En hebben jullie al eerder meegedaan aan de wandelmarathon?
1: Ja, dit was onze derde keer.
0: En hoe is dat idee dan ontstaan om daar überhaupt ooit aan mee te gaan doen?
1: Ja, nou ja, mijn moeder die werkt ook bij de stichting. En vanuit daar is het eigenlijk ook verspreid en zo. En ja, toen vonden we het eigenlijk wel leuk om ook samen mee te gaan doen.
0: En kan je misschien iets over jezelf vertellen waarom jullie mee hebben gedaan?
1: Ja, nou ja, ik heb zelf ook een handicap. Dus ik weet hoe belangrijk het moet of is eigenlijk om te zorgen dat kinderen met een handicap ook mee kunnen doen. En dat gebeurt gewoon nog te weinig. Dus ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen zich hiervoor inzetten.
0: Ja, want jij hebt cerebrale parese.
1: Ja.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Nou, ik heb bij mijn geboorte heb ik zuurstoftekort gehad. En eigenlijk na mijn geboorte moet ik zeggen. En daardoor is mijn hele rechterkant van mijn lichaam beschadigd.
2: Ja, een herseninfarct heb ik gehad.
1: En een herseninfarct en daardoor zuurstoftekort.
2: Ja.
0: Eigenlijk is het dan wel iets heel moois dat je ook daar dus zelf voor in actie komt. Had je dan ook, waren daar meerdere mensen die ook zelf een handicap hadden die bijvoorbeeld meededen aan zoiets?
1: Ja, nou ja, ik heb toevallig ook zelf een paar vrienden die cerebrale parese hebben. En daarvan deden er ook een paar mee. Dus er waren ook zeker mensen en kinderen die zelf ook een handicap hadden.
2: En het is eigenlijk een heel toegankelijk evenement. Het is echt of je in een rolstoel zit of je met een frame runner. Iedereen kan meedoen en dat maakt het ook heel bijzonder.
1: Ja.
2: En iedereen kan zijn eigen afstand kiezen, tenminste 4 kilometer of 10 of 21 of 42. En je mag allemaal op je eigen tempo lopen en uiteindelijk kom je allemaal eigenlijk, omdat je in lussen loopt, kom je eigenlijk allemaal rond dezelfde tijd over de finish. En ja, je ziet allerlei mensen, jongeren, kinderen, volwassenen met en zonder beperkingen meedoen.
0: En hoeveel kilometer hebben jullie dan samen gelopen?
1: Wij hebben 10 gelopen.
0: 10 kilometer. Ja. En hoe ging die dag? Was het een moment waarop jullie dachten van dit wordt al toch wel zwaar?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nou, het was best wel warm en we hadden zo'n 1 lang stuk. En daar scheen de zon gewoon de hele tijd op je. En dat was ook gewoon een reststuk. En er was geen schaduw of iets van bomen. Dus toen had ik het wel even heel pittig.
0: En Pien, wat was er dan ook een moment wat je het meest trots maakte tijdens de wandeling op Emmy en ook misschien op de anderen?
2: Ja, misschien wel twee dingen. Eén is dat ze gewoon, en dat heeft Emmy, ze geeft nooit op. Dus ook al zijn best wel pittige jaren geweest. Emmy heeft 9 jaar lang een spalk gedragen. Maar ze is altijd vrolijk en ze probeert altijd het positieve te zien. Dus ook onderweg, toen ik dacht, ik zei ook tegen haar, we kunnen het lusje inkorten. Dat had de organisatie ook gezegd, omdat het best wel warm was in Arnhem. En overal, maar in Arnhem ook zeker. Maar daar wilden ze echt niet van weten, dus dat maakte me heel trots. En vooral de positiviteit, dat zeg maar de stralende glimlachen.

0: Klopt, en de Megawan Marathon is een initiatief van de Stichting Het Gehandicapte Kind.
1: En die zetten zich in voor gelijke kansen voor kinderen met een handicap?
0: Ja, klopt, omdat kinderen met een handicap uit onderzoek blijkt ook dat ze 5 keer zoveel worden buitengesloten als kinderen zonder handicap. En ze heel vaak het gevoel hebben, meer dan de helft, dat ze er niet helemaal bij horen. En dus Stichting Het Gehandicapte Kind zet zich in eigenlijk voornamelijk op de 3 domeinen die heel belangrijk zijn in het leven van een kind. En dat is naar school gaan, spelen en sporten. En op die 3 domeinen proberen we zoveel mogelijk voor inclusiviteit en toegankelijkheid te streven. Dus dan kun je denken aan speeltuinen toegankelijk maken. Dus ook als je in een rolstoel zit. En dat kan soms al door hele kleine aanpassingen. Dat het hek breed genoeg is, of dat er niet alleen maar zand ligt, maar ook een verhard pad. Nou, en dat eigenlijk op scholen ook, maar in de speeltuinen en ook in de sportclub zetten we ons voor in.
1: Dus je merkt nog wel op veel plekken dat inclusie niet echt vanzelfsprekend is.
0: Precies. Ja, dat klopt helemaal.
1: En Emmy, wat ga je dan nu doen met het succes van je actie? Is er al een ander doel in zicht? Of?
2: Nou, ik heb vooral nu even lekker nagenieten van de hele mooie en gezellige dag. En dan, ik weet sowieso dat ik volgend jaar er weer bij ben. Dus daar kijk ik dan ook weer heel erg naar uit.
0: En misschien aanvullend daarop, Emmy zet zich samen met mij ook in voor de collecteweek van de Stichting Het Gehandicapte Kind in november. En dan zijn Emmy en ik coördinator in Noordwijk. Dus ze hebben al een heel clubje trouwe collectanten. En ook daar, zo'n week voelt ze eigenlijk dat ze zoveel positiviteit kan inzetten voor iets wat natuurlijk heel vaak niet zo leuk is, een handicap hebben. Dus ik denk zomaar, als ik voor jou kan spreken, dat ook wel weer een nieuw doel.
1: Ja, nou, Pien en Emmy, heel erg bedankt. En nogmaals gefeliciteerd met dit mooie bedrag.

0: Het bloemencorso Bollestreek heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de vrijwilligersavond in Hillegom nam voormalig burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, officieel het voorzitterschap over van Willem Heemskerk. Aan de lijn is Arie van Erk.
1: Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe functie.
2: Dankjewel.
0: Hoe was het om afgelopen vrijdag officieel voorzitter van het bloemencorso Bollestreek te worden?
2: Ja, gewoon wat een hele leuke avond met alle vrijwilligers. Dus voor dat moment was het bewaard eigenlijk. Dat doen ze ieder jaar heel veel. Ja, je kan het niet allemaal uitnodigen natuurlijk. De meest betrokken vrijwilligers die hebben dan een gezellige avond. En toen hebben we het moment gekozen dat ik het stokje overnam van Willem.
0: Ja, want de vorige voorzitter Willem Heemskerk, ja, die droeg Willem dus Heemskerk ook symbolisch zijn corso-jasje over.
2: Ja, klopt.
0: En hoe was het op dat moment?
2: Ja, nee, dat is wel wat speciaal natuurlijk. Dan, ik loop al wel mee vanaf vorig jaar oktober. En met verschillende mensen, maar natuurlijk vooral in de schaduw van Willem. En dan besef je wel ineens van, nu sta je er zelf voor. Maar goed, dat is aan de andere kant. Ik ben ook bestuurlijk al wat gewend, dus in die zin is het ook gewoon alleen maar leuk.
0: Ja, want veel mensen kennen u misschien als voormalig burgemeester van Hillegom. Dan is dit wel eventjes heel anders, maar je volgt wel ook iemand die 8 jaar voorzitter is geweest. Voelt dat dan ook als een grote verantwoordelijkheid?
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Want ja, weet je, het is natuurlijk ook een organisatie waar veel geld in omgaat. En ik zei al, ik geloof door het hele jaar heen 1500 vrijwilligers. Je hebt te maken ook met gemeentes weer, maar met sponsoren. Veiligheid, dus er is op heel veel terreinen is er natuurlijk veel te doen. En er zit er veel verantwoordelijkheid. Dus, maar ik moet wel zeggen, het voelt, je voelt dat wel, maar er zijn heel veel mensen die ook een stuk verantwoordelijkheid nemen. En er zijn er ook echt die al 20, 30 jaar betrokken zijn bij dit corso. Dus ook bestuurlijk. En die hebben natuurlijk, die weten echt wel wat hun te doen staat. En dat maakt het wel dat het goed voelt.
0: Wat betekent het bloemencorso dan voor jou persoonlijk?
2: Ja, wij wonen nu 11 jaar in de Bollestreek. En ik heb het natuurlijk vanaf de zijlijn meegemaakt vanuit mijn burgemeesterschap. En dan is het toch vanuit de zijlijn. Ik ben natuurlijk bij de stekersdagen geweest. Maar je ziet dat evenement gewoon voor de streek zo belangrijk is. Ook internationaal. Gelegalieerd ook aan de Keukenhof. Is dit natuurlijk iets waarop die dag een miljoen mensen naar de streek komen. En dat is voor alles wat daar ook aan vast zit, van horeca en hotels, dus totale toerisme. Ja, het is gewoon echt een heel waardevol evenement voor de streek. En ja, als je ziet hoe mensen die hier geboren en getogen zijn, dat ook beleven. Hè, die voelen zich daar echt trots. Dat je dan die mooie pracht en praal ziet van onze bloembollen, dan is dat schitterend natuurlijk.
0: Ja, want ja, je zei net dat je achter de schermen ook al langer hebt meegelopen. Waarom is dat dan belangrijk?
2: Ja, omdat, weet je, dat klinkt misschien gek, maar vrijwilligerswerk. Ik ben vroeger ook wel vrijwilliger geweest bij een voetbalvereniging. Maar dat is toch anders dan gewoon vanuit je werk. En gewoon ook het veelomvattende van zo'n corso. Je hebt zoveel commissies, we hebben 12 bestuursleden, die hebben allemaal een eigen deel onder zich. En daar ben ik overal een beetje langs gegaan. En dat is ook, als je bijvoorbeeld bij Jup kijkt, Jup Holland in Noordwijkerhout, waar nu de opbouwdagen zijn en waar de wagens dan ook staan. Ja, dat is op zich al een evenement. Dan is dat wel fijn als je daar tijdens die opbouwdagen ook gewoon eens even rond kan lopen. En met iedereen eens kijken van wat doe jij nou? Waar komt dat vandaan? En zelfs met de bloemen van het veld halen. Toen ben ik ook gewoon bij het snijden van de bloemen wezen kijken en waar die dan vandaan komen. Dus je zou zeggen, wat weet je eraan? Maar het maakt wel dat je een totaal beeld krijgt. En dan is daarmee ook gelijk wel dat je denkt, jongen, dan heb je echt wel nog wat meer respect voor al de vrijwilligers die bezig zijn. En dan krijg je echt pas door wat er achter de schermen allemaal voor nodig is om zo'n dag die praalwagens door de streek te laten rijden.
0: Ja, want het zegt wel veel over onze regio dat zoveel vrijwilligers zich ieder jaar weer inzetten voor het corso.
2: Ja, zeker. Ja, en iedereen doet dat ook eigenlijk. Ze hebben maar een kick nodig en iedereen staat al in de startblokken. Dus ook die mensen die allemaal helpen, die doen het met plezier. Je ziet continu mensen met een smile. En ja, als er eens iemand even te weinig mensen heeft of die heeft een probleempje, dan is er altijd wel iemand die bijspringt. Daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. En dus ja, dat is, het lijkt wel een grote familie eigenlijk. Dat is wel heel mooi. Een familie waar de verhoudingen goed zijn.
1: Ja. En wat zijn dan belangrijke of spannende uitdagingen voor het Bloemencorso in de komende jaren?
2: Ja, je moet sowieso weer zorgen dat er 15 of 16 wagens rijden. Nou ja, zo'n wagen met alles erop en eraan. Dan heb je het over een behoorlijk bedrag te sponsoren vinden, hè, dus deelnemers. Dus dat is toch ieder jaar weer. Je hebt altijd wel een vast club, maar toch ook wel weer nieuwe vinden. En daar is ook een commissie voor die dat doen. Daar gaat Willem Heemskerk zich nu... Willem stopt niet helemaal, maar Willem gaat dan ook daar in die commissie nog weer zijn diensten verlenen. Ja, we zitten bijvoorbeeld met de gemeente Haarlem over een discussie. En die speelt wat breder over de duurzaamheid. Hè. Dus de gewasbestrijdingsmiddelen. Nou, dat is natuurlijk een landelijk item, maar vooral in de streek ook. En daar wordt ook van alles aan gedaan. Maar vanuit Haarlem ja, wordt er nu extra op gedrukt eigenlijk. Ja, en ook vanuit de andere gemeenten. Dus daar zit ook een soort van ja, een stip op de horizon, zeg maar 2035, waarbij dan de vraag is of de mogelijkheid er is om helemaal biologisch corso te rijden. Ja. Ja, nou ja, dat zijn allemaal vraagstukken die best wel spannend zijn en die op ons afkomen. Dus ja, dan zullen we met elkaar antwoorden moeten vinden.
1: Ja, en dat wordt nog wel wat, denk ik.
2: Dat wordt zeker wat, ja. Dat is niet zomaar. Nee, dus we hebben begin juli nog weer even met DB en overleg. En we zijn voornemens om toch een soort bijeenkomst te organiseren voor de gemeenten en de provincies. Om met elkaar nog daar het gesprek eens over aan te gaan. Dus dat is dan, dat heb ik altijd wel gedaan. Je moet elkaar proberen te verstaan en te begrijpen. En dan kun je soms eens beter even om tafel te gaan en kijken naar wat is nou haalbaar en wat niet. In plaats van brieven schrijven of moties indienen en dat soort dingen. Dus dat wil ik wel proberen het komend jaar van de grond te krijgen. Zodat we niet in één keer voor verrassingen komen te staan ergens in 2028. Ja. Waarbij er bijvoorbeeld subsidies ingetrokken worden of vergunningen niet meer worden verleend. Want dat kunnen we niet hebben natuurlijk. We gaan het evenement wel in de benen houden.
1: Arie van Erk, heel erg bedankt en heel veel succes als voorzitter bij het Bloemencorso.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Supermarktketen Aldi heeft de gemeenteraad van Teylingen gevraagd om een plan te overwegen voor de stationslocatie in Voorhout, met zowel een nieuwe supermarkt als sociale huurwoningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie volgens de geldende parkeernormen ruimte biedt voor beide functies. Aldi heeft onlangs het filiaal aan het Voorhoutplein moeten sluiten, omdat de eigenaar het pand zelf nodig had. Met het voorstel hoopt de keten terug te keren naar het dorp. Het bestuur van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk heeft Ivar Kruse voorgedragen als voorkeurskandidaat voor het wethouderschap. Kruse is momenteel fractievoorzitter en heeft namens de partij ook als coalitieonderhandelaar opgetreden. De voordracht is gedaan na gesprekken met twee kandidaten en geldt als advies van het bestuur. De gemeenteraad van Noordwijk moet uiteindelijk zelf nog beslissen over de benoeming van nieuwe wethouders, zodra de onderhandelingen zijn afgerond. En groep 6 van de Oranje School in Katwijk heeft maandag de Bioblitsmaand afgetrapt met een excursie in het Ridderbos. Samen met wethouder Jacco Knapen en medewerkers van het Natuurcentrum Katwijk gingen de leerlingen op zoek naar kleine beestjes. Daarbij werden onder meer vuurwansen en lantaartjes gevonden. Tijdens de Bioblitz probeert het Natuurcentrum in de maand juni zoveel mogelijk planten en dieren in en rond Katwijk vast te leggen en roept inwoners op om waarnemingen door te geven. Na ruim 2500 geregistreerde soorten vorig jaar is het doel dit jaar verhoogd naar 2600 soorten. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Gasten worden bestookt met phishing-mails waarin om geld wordt gevraagd. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu snel korter. Twee vallen er nog op door de vertragingstijd. En dat is om te beginnen de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Voor knap het Hofvliet was een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Rijswijk Plasverpolder. Ook hier is de weg alweer even vrij, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend komen er aan het begin van de dag enkele buien voor, met wellicht ook wat onweer. In de loop van de ochtend zijn er ook wat zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur ligt rond de 15 graden. In de middag komt ook hier en daar een bui voor, maar ook droge perioden met zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind wordt het in de middag zo'n 18 tot 20 graden. 'S Avonds is het bewolkt en valt er ook regen. De temperatuur daalt dan terug tot ongeveer 14 graden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek. De gemeente Hillegom houdt miljoenen over aan het jaar 2025. Dat blijkt uit de jaarrekening. Wethouder Maaike Roelofs legt uit waar ze dat positieve resultaat aan te danken hebben.

0: gisteren besloten over de jaarrekening.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat is dat, de jaarrekening?
1: Jaarrekening is sluitstuk van een jaar. Net als bij een bedrijf overigens, die ook een jaarrekening moet presenteren. Bij ons heet dat overigens een programmarekening bij de gemeente. En het financiële proces van de gemeente begint met kaders meegeven in een kadernota. Met wat gaan we volgend jaar doen. Daarna gaan we dat vastleggen, die kaders, in een begroting. Met dus hoeveel...
0: In het voorjaar is de kadernota?
1: In het voorjaar is de kadernota inderdaad. Nou ja, voor juni. Juni, juli. En begroting volgt in de herfst. En dat is van het beleid van wat gaan we volgend jaar doen. Dan heb je nog in september eenmaal tijdens een jaar een tussenrapportage. Het einde van het jaar zelfs nog een slotwijziging.
0: Zo.
1: Maar uiteindelijk komt alles bij elkaar aan het eindstuk. En dat is de jaarrekening. En dat is hoe Hillegom afgelopen jaar financieel heeft gedraaid. Dat betekent inderdaad van hoeveel hebben we uitgegeven. Hoeveel inkomsten hebben we gehad. En hoe staat Hillegom er financieel voor.
0: Oké. Okay. En wat stond er onder aan de streep?
1: We hadden nog een restant op de jaarrekening. Een positief resultaat van iets meer dan 6 miljoen euro.
0: Zo, dan denk ik van, u heeft zoveel momenten dat u over geld praat, toch haalt u geld over. Hoe kan dat?
1: Nou, het is sowieso goed en ik denk dat we daar als gemeente Hillegom ook heel netjes in zijn om zorgvuldig met het geld om te gaan, het gemeenschapsgeld. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk om voorzichtig met de centjes om te gaan. Maar het is toch zo dat je af en toe of meer inkomsten krijgt of iets niet hebt uitgegeven. En dat betekent dus inderdaad als je iets niet uitgeeft of meer inkomsten krijgt, dan hou je geld over. En om even de grote lijnen te schetsen van wat er over is gebleven, wat er binnen is gekomen. We hebben veel woningbouw gerealiseerd. Vorig jaar, gedurende 2025 is er een nieuwe regeling gekomen vanuit het Rijk. Stimulans, realisatiestimulering heet dat, voor woningbouw. Voor elke betaalbare woning die wij bouwen als gemeente Hillegom. Startbouw is gestart in 2025. Krijgen wij 7000 euro als gemeente.
0: Zo.
1: Dat is een extra stimulans vanuit het Rijk. Maar die is vorig jaar pas aangekondigd over afgelopen jaar. Dus daar hadden we in onze begroting nog geen rekening mee kunnen houden. Maar het is wel zo dat we daar geld op overhielden. Bijna 1,8 miljoen alleen al op die stimulans zeg maar, van het Rijk. Hebben wij als extra inkomsten gekregen. En dat is even de grootste uitschieter al meteen van onder de 6 miljoen euro. Om even te laten zien inderdaad, dat het niet betekent dat we bepaalde dingen niet gedaan hebben. Dit soort dingen doen we dus juist heel erg goed. Want we bouwen heel veel woningen in Hillegom. En dat is ook hard nodig. Maar daar krijgen we dus ook wat extra geld voor vanuit het Rijk.
0: Oké, okay, en dat andere de plusbedrag, zeg maar, waar komt dat vandaan?
1: Verder blijft er geld over op onder andere. Is er eigenlijk te ruim begroot, dus licht, hè, kunnen we wel eens stellen. Bij sommige gemeenschappelijke regelingen heeft dat. Dat zijn regelingen waar taken belegd zijn door de gemeente van Hillegom. Dat is onder andere HLT Samen. Dat is onze ambtelijke organisatie die we samen met Lisse en Teilingen hebben.
0: Dus een gezamenlijke bedrijven die taken uitvoeren voor meerdere gemeenten.
1: Die voeren voor meerdere gemeenten uit. Maar ook het ISD, die het ook met Noordwijk, Lisse en Teilingen en Hillegom samen doen. Okay. Voor het onder andere sociaal domein. En daar op die taken is wat geld overgebleven in 2025. En dat vloeit dan weer terug naar het resultaat van Hillegom. En vandaar het positieve resultaat.
0: Oké, okay, dus de sociale dienst en die andere uitvoeringsorganen namens meerdere gemeentes. Dat resultaat weet u eigenlijk pas in januari misschien wel, 2026 of later. Dus dat kunt u van tevoren niet inschatten dan.
1: Er wordt van tevoren begroot, maar een begroting blijft natuurlijk een schatting. En wat er werkelijk uitgegeven wordt, stel er is de sociale dienst, zijn er meer aanvragen binnengekomen. Dat kan door meer kosten leiden dan eerder begroot. Dat zou dan negatief kunnen uitpakken, maar het kan natuurlijk ook positief uitpakken wat het nu heeft gedaan.
0: Okay.
1: En op deze wijze inderdaad is een begroting is dus die schatting. Maar uiteindelijk kom je pas bij de jaarrekening tot de echte resultaten die over een jaar zijn gedaan.
0: Dus ik kan niet tegen u zeggen van u heeft gewoon beroerd begroot, want als u zoveel geld uithaalt, dat overhoudt.
1: Nee, dat is heel lastig te begroten inderdaad. Dat soort uitschieters zijn wel heel hoog, moeten we er wel bij zeggen. Want het is niet zo dat we dit wensen. We willen liefst gewoon eigenlijk dat de centjes worden uitgegeven waarvoor ze bedoeld zijn. Maar wat ik ook op terug wil komen is, we moeten ook netjes met het geld omgaan nog steeds. Dus dat betekent ook gewoon, ook gedurende het jaar, als het niet uitgegeven hoeft te worden, moeten we niet expres alsnog gaan uitgeven om het op te maken. Nee. Dus het is niet meteen erg dat het over is.
0: Nee, u houdt nu miljoenen over. Wat gaat u daarmee doen?
1: Deze 6 miljoen die worden grotendeels weer teruggestort in de algemene reserve. En bij de algemene reserve van Hillegom, dat is, velen noemen het spaarpotje van de gemeente. Hè? Daar kunnen eenmalige investeringen, incidentele uitgaven noemen we dat, kunnen eruit gedaan worden. Zoals vorige week mijn collega is toegelicht, het Hoge Dunantplein opgeknapt worden.
0: Ja, maar u zegt niet, vorig jaar hebben we die en die bezuinigingsmaatregelen genomen. We houden geld over aan het einde van de rit, dus die bezuinigingsmaatregelen draaien we terug.
1: Nou, de bezuinigingsmaatregelen over die vorig jaar genomen waren, dat was voor de kadernota van 2026 aangekondigd. En die kwamen dus terug in de begroting van 2026. Dat is dit jaar. We hielden in de jaarrekening geld over 2025. En dat betekent dus inderdaad nog steeds, is het zo dat de structurele inkomsten, de inkomsten die een gemeente binnenkrijgt in gedurende een jaar, en de uitgaven die structureel zijn, die juist terugkomen, moeten in balans zijn of er moet een klein overschot zijn. En dat is nog steeds het geval. Er gaat ook binnenkort een kaderbrief naar de gemeenteraad toe, inderdaad, om ook weer inzicht te geven voor de komende jaren, inderdaad, wat dat gaat doen. Ook richting de begroting voor in de herfst, voor de begroting 2027. Juist om te laten zien in het financiële doorkijk dat de gemeenteraad en de gemeente Hillegom dus kan zien hoe wij ervoor staan.
0: Ja, ja, dus niet als je jaarrekening een dikke plus oplevert, ga je niet terugblikken van hey, we hebben toen die bezuiniging op tafeltennisvereniging Huppeldepup doorgevoerd, laten we die dan even terugdraaien, want dat kan nu makkelijk.
1: Nee, want het is niet zo dat de cijfers voor 2025 effect hebben op het jaar 2026. Want dit zijn allemaal eenmalige inkomsten, zoals bijvoorbeeld die, wat ik zeg, die stimulans van de woningbouw. Dat moet wel betekenen, dat is geen, het is niet dat er structureel geld voor komt. Het is een stimulans, subsidie die voor een paar jaar geldt. Dat betekent dat moet hem incidenteel, wat ik zeg, dus voor die algemene reserve, moet je die ook benutten. En dus niet structureel in je uitgaven meenemen. Dat betekent als zo'n potje ooit stopt, dan heb je opeens een enorm gat in je begroting. Duidelijk. En dat is iets waar we niet voor moeten. Daar moeten we voor blijven waken. We moeten gewoon financieel goed ervoor blijven staan.
2: Dit was wethouder Maaike Roelofs over de jaarrekening 2025.

0: In de eerste week van juni is de Landelijke Prokkelweek. Het is een prikkelende ontmoeting tussen mensen die verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn met andere mensen. Op woensdag 3 juni is er een speciale bijeenkomst in het Zeehospitium in Katwijk. Jan de Laat sprak over de Prokkelweek met Marijke van Duin, secretaris van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk.
1: Ja, prokkel betekent een prikkelende ontmoeting tussen mensen die of licht verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn met iedereen die er kan zijn. En met name in de eerste week van juni, dat is de Landelijke Prokkelweek. En wij als platform, verleden jaar zijn we daar ingesprongen en hebben dat gedaan bij de Binders in Katwijk aan de Rijn. En we dachten nu gaan we naar Katwijkzee en Rijnsburg.
2: Ja, en jullie hebben dus activiteiten, met name dacht ik op woensdag 3 juni. Laten we ons daar even op richten, dat is dan bij het Zeehospitium. Wat organiseren jullie op die dag?
1: Ja, daar organiseren we eigenlijk dat mensen die daar wonen worden gekoppeld aan gemeenteraadsleden en oud-gemeenteraadsleden. En wethouder Knapen komt ook. En dan laten zij zien waar ze wonen en wat ze allemaal doen op zo'n week. En dat doen ze dan met een hele leuke puzzeltocht. Dat is een boekje met allemaal foto's. En dan kunnen ze aan de hand van die foto's de gemeenteraad meenemen naar een plekje waar zij allerlei dingen doen in de week.
2: En dat is allemaal voorbereid. Dus ook die foto's zijn gemaakt. En dat betekent ook dat er op verschillende plekken in Katwijk waar ze dan langs lopen. Hoe zie ik dat voor me?
1: Ze lopen. Het Zeehospitium is heel groot.
2: Ja.
1: Veel paviljoenen. En ze gaan dus eerst. Eerst wordt er welkom gegeten. Dan gaan ze. Ik doe maar even één boekje. Dan gaan ze naar beneden. En daar heb je de sponsen. Daar zijn mensen aan het werk. En het heet sponsen omdat. Vroeger werden altijd sponsen ingepakt voor Albert Heijn. Van die sponsjes. Maar daar zijn ze dus echt aan het werk. Maar daar heb je ook de. De supermarkt. En die supermarkt is net als bij ons. Dat is ook een tafel. En dan kan je even kletsen met elkaar. En ondertussen wordt je boodschappenlijstje gevuld. Nou, en dan gaan we weer naar een dagopvang. Met ook allemaal activiteiten. Het labyrint. En dan gaan we weer verder. Er is ook weer een dagopvang. Daar wordt gekookt. En ze hebben dit keer ook lekkere koekjes gebakken voor de wethouder en de gemeenteraadsleden die komen. En ze hebben heel veel. Ze hebben ook een radio-uitzending zelf. En ze zijn eigenlijk. Ze doen heel veel nuttige dingen de hele dag.
2: Ja, dus allerlei activiteiten waar die bewoners heel blij mee zijn. En waar de gemeenteraadsleden dan van kennis kunnen maken van op welke manier je inderdaad met verstandelijk en ook, dus niet alleen verstandelijk, maar ook lichamelijk beperkte mee te maken hebben. En toch op een leuke manier het leven kunnen staan. En zelfs bij wijze van spreken allerlei dingen doen die ieder normaal mens ook doet.
1: Ja, ze zijn dus heel nuttige dingen aan het doen. Het is juist zo leuk om dat te laten zien. En wat ook heel veel mensen niet weten. Wat vroeger de bloedbank was, waar je kon prikken. Dat is tegenwoordig een winkeltje, dat heet de Rozer. En dan kan je allemaal hele leuke dingen kopen. Die de mensen daar zelf gemaakt hebben.
2: En iedereen is welkom om dat winkeltje te bezoeken?
1: Niet op die dag, want dat zou echt niet kunnen. Dan loopt iedereen elkaar in de weg. Maar alle andere dagen van het jaar zijn ze daar zeer welkom om dat te doen. En je kan ook daar ook koffie drinken als je dat wil.
2: Ja, dus leuk om op die manier te weten, ook nu hè, door deze uitzending, dat iedereen welkom is in die winkel. Niet op die dag, maar wel op alle andere dagen van het jaar. Op 3 juni dus het activiteiten bij Ruimwerk Zeehospitium. En op 5 juni in Rijnsburg. Wat gebeurt daar?
1: Nou, in Rijnsburg, daar hopen we wel een heleboel mensen te ontvangen die gewoon aan het winkelen zijn in de Hoftuin. Nou, loop dan eventjes naar het Centraal in de Tulpstraat. En daar is ook koffie en thee en iets lekkers gemaakt door de mensen. En die er altijd een dagbesteding hebben. En het zou natuurlijk heel leuk zijn als als mensen daar dan op die uitnodiging ingaan en contact met hen maken.
2: Ja, vooral ook contact maken. En dat je op een goede en fijne manier ziet dat we een samenleving hebben waarin we met elkaar omgaan. En dat kan op die dag dan heel bijzonder ook. Iedereen is welkom. Het is in de Tulpenstraat vlakbij het winkelcentrum in de Hoftuin. En ik neem aan, de politiek is daar ook vertegenwoordigd?
1: Ja, wethouder Soetendaal is daar ook.
2: En ik kan dus ook kennis maken met de manier waarop jullie goed bezig zijn. Kortom, maar ik heb begrepen, het is een landelijke dag, hè, die prokkeldag.
1: Het is een landelijke week.
2: Landelijke week zelfs, ja.
1: Juni is een landelijke week. En wij als platform gehandicaptenbeleid hebben gedacht, ja, daar moeten we natuurlijk ook echt goed aandacht aan besteden. Nou is het zo dat Katwijk best wel bekend is met prokkel. Want als de verkiezingen zijn, dan is er ook altijd iemand die dan mee mag lopen met een werknemer daar, die daar dan ook één dag zit. En dat is vooral in het CEO-speechum is dat sowieso. En dat is gewoon heel leuk dat ze dat dan kunnen doen. En ik denk haast dat toen die vrachtwagens kwamen met al die mensen verstandelijk beperkte, die dan heerlijk
2: De truckrun, hè?
1: Ja, truckrun. Ja. Dat heeft natuurlijk ook met datzelfde prokkel te maken.
2: Precies, ja.
1: Alleen wij wilden nu echt meedoen met de landelijke week.
2: Ja, en dat is dus de eerste week van juni. Ja. Landelijk aandacht voor het werk en het samenleven met mensen met een verstandelijk en een lichamelijke beperking. Nou, fantastisch. Is allemaal georganiseerd vanuit het platform Gehandicaptenbeleid. Voordat we dit stukje afsluiten. Jullie zijn op allerlei manieren actief, denk ik. Zijn er voor de komende zomer nog bijzonderheden te verwachten vanuit jullie platform?
1: Nee, we zijn nu nog druk met het scholenproject. Dat duurt nog de hele week. En dan direct daarachteraan de prokkelweek. En ja, dan gaan we eventjes niks doen.
2: Nee, precies.
1: Ja, wel vergaderen, maar niet
2: en dingen voorbereiden voor het nieuwe seizoen, hè?
1: Nee.
2: Ja, want jullie hebben door het jaar.
1: Ja, wel heel druk. We worden heel vaak gevraagd voor de afvalcontainers. Of het goed toegankelijk is. En ja, de gemeente vraagt ons ook bij nieuwe wijken of we daar schouwen. En dus dat gaat allemaal gewoon door.
2: Ja, precies. Want jullie hebben het door het jaar heen druk genoeg.
1: Zeker.
2: Oké, nou, fijn dat we aan dit onderwerp aandacht konden besteden. En daarom zeg ik ook heel hartelijk dank, Marijke van Duin, vanuit het platform Gehandicaptenbeleid Katwijk. Ik wens je heel veel succes met de Prokkelweek. Hartelijk dank.
1: Dank u wel.
0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
5: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
4: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek. Met

0: En altijd komen er schepen. En bij sommige liedjes noemen ze hem Blonde Arie. Dit zijn uitvoeringen van onder andere de Vlaardingse Maatjes, maar ook Chanticoor, de Vechtse Parlevinkers. En daar horen we volgens mij de laatste vertolking van. En dan gaan we door naar de Pirate Song van Windkracht 10.
1: Dit

0: Ja, u had het al gehoord. Dat was niet windkracht 10. Het was storm in een glas van Chanticor het Groene Hart. Maar als het goed is, gaan we nu wel daar naartoe. Maar ik zie van alles op mijn scherm verschijnen wat niet helemaal conform is. Ik kan het niet echt goed volgen, maar we gaan maar eens luisteren.
1: Dit is Terug naar Zee met Peter van Kampen.

Nou, eindelijk was hij daar dan, de Pirate Song van Windkracht 10. Ja, hij was weggekropen kennelijk. Het was helemaal van slag hier aan boord. Maar goed, we zijn er weer. En we gaan door met zwerven op zee.

Das gibt nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Gezongen door de Helios, door het Helios Shantikoor. En daarvoor hoort u een welbekend lied. Fields of Etterrij, vertolkt door de Dubliners. En we gaan door met Shantikoor Westerwind. Up she goes.

Oh, wat een lekker liedje. Chanticoor Oosterstorm met I Tell Me Ma. En daarvoor hoorde u Epsigo's van Chanticoor Westenwind. En dan gaan we nu even naar Leiden. Roemer Die Maren. En die gaat vertolken Sloep John B.

Ja, het loopt alweer tegen achter, dus het einde van het programma nadert voor vandaag. De herhaling kunt u woensdagavond tussen 10 en 11 uur 's avonds beluisteren. Maar uiteraard ook via de Bo-website. Blijf tegen het volle glas aankijken. Pluk de dag, blijf lachen en gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag!

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollenstreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
9: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
8: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollestreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Het is 2 juni, show 110 van de Bolleschuur. En dus nog maar 16 dagen tot ik jarig ben.
1: Ja, en nog 9 dagen tot het WK natuurlijk.
0: Ja, dat natuurlijk ook. En ook weer de tijd voor de Bolleschuur. Vanavond, zoals vanouds, weer gezellig met Melle. Het wordt een volle show met onder andere een voorspelling voor het WK.
1: Oeh, spannend.
0: Zeker, ik weet eigenlijk al wie het WK gaat winnen.
1: Ja, kijk, ik ook. Maar ik weet dat al jaren.
0: Jij weet dat al jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik heb het onderbouwd. Verder wil ik ook even weten, Melle, hoe is het met jou?
1: Ja, ik ben wat moe. De wekker ging vanochtend om 4:15.
0: Oeh, dat is vroeg.
1: Ja, werken, hè?
0: Oh, ja, helaas.
1: Zeker, maar helaas. Buiten dat gaat het goed. En met jou verder?
0: Ja, met mij gaat het heel goed. Ik ben vandaag naar de stad geweest. Ik heb niks uitgegeven en tering veel kleding verzameld.
1: Kijk, dat is nog eens feest.
0: Mijn moeder heeft nog 1 keer alles voor mij betaald, dus zij is €500 kwijt. Ik was helemaal niks kwijt. Dus voor mij enorm genieten. Voor jullie ook enorm genieten. Het wordt een hele leuke avond. Zometeen hoor je nog Some Nights van Fun. Maar nu eerst Lady Gaga met Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Some Nights. Van Fun.
1: Ja, Melle. Ik weet al wie het WK gaat winnen.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, wie dan?
0: Ja, Nederland, absoluut.
1: Maar waar baseer je dat op?
0: Nou, de afgelopen jaren, laten we even uitgaan van de afgelopen... even denken, 2010, 16 jaar geleden, afgelopen 16 jaar...
1: Jezus.
0: Heeft Nederland een keer halve finale gehaald. Finale gehaald, op een EK en WK dan, hè? Kwartfinale.
1: Ja,
0: voor mij nog een kwartfinale en dan de rest zijn ze niet bij geweest.
1: Nee, ja, maar ik heb dus feiten. Feiten waarop we kunnen baseren dat Nederland daadwerkelijk gaat winnen.
0: Ja?
1: Ja, ik heb namelijk een... Er is een Duitse econoom geweest. Die heeft een model gebouwd om het WK te voorspellen. Dat heeft hij in 2014 gedaan. En dat heeft hij eigenlijk gewoon gedaan om andere economen belachelijk te maken. Van ja, je kan niet alles voorspellen met een economisch model.
0: Ja.
1: Nou, dat kan dus blijkbaar wel. Want hij heeft het al 3 keer op rij goed voorspeld. 3 keer op rij. En hij kijkt dus naar verschillende dingetjes, naar verschillende factoren. Zoals bevolkingsomvang van het land, welvaart, klimaat en de FIFA wereldranglijst. En de andere 50% is dan puur geluk. En
0: ja,
1: dan laat hij duizenden keren dat model spelen. En daar kwam dus uit dat Nederland gewoon keihard gaat winnen.
0: Kijk!
1: Kijk, ik zal even vertellen hoe het dan ongeveer moet gaan. Eerst komt Nederland natuurlijk uit de pool met, wat is het,
0: Zweden, Japan en Tunesië.
1: Tunesië, ik wou zeggen Paraguay. Dan blijf ik mijn mond dicht te houden.
0: Nee, dat is een ander land.
1: verder komt vervolgens Nederland tegen Turkije. In de 8e, en die winnen ze dan. In de 8e finales wint Nederland van Canada. Vervolgens in de kwartfinales winnen ze van Frankrijk. Door middel van een eigen doelpunt. En in de halve finale wordt Spanje dan gewonnen. Tegen Spanje wordt er dan gewonnen door strafschoppen. En tot slot winnen wij de finale tegen Portugal.
0: Kijk,
1: dus... Kijk, dat is een spetterende finale, toch, zou je zeggen?
0: Ja, dus die Ronaldo die gaat voor het eerst in zijn leven toch die finale halen van het WK, maar winnen...
1: Winnen doet hij niet.
0: Arme
1: maar kijk,
0: jongen.
1: Dat is dus mooi. Nu weten we precies hoe het gaat en hoeven we het ook niet meer te kijken.

0: is de boyband der boybands. Je hoort het hier in Kroontje Over.
1: Over Kroontje Over, aat het kroontje over of niet?
0: Afgelopen week hoorde je bij Justin hoe de kroon van Wolter Kroes op zijn hoofd bleef voor de Nederlandse voetbalmuziek in de strijd tegen Samuel Welten.
2: Ja, het was een enorme wedstrijd, maar Wolter Kroes ging er inderdaad gewoon weer met de kroon vandoor. Dus die zit nog steeds lekker op zijn troon.
0: Hij is er nog bij en dat is prima.
2: Ja,
0: nou,
2: zeg dat.
0: Ja. Hey, vandaag gaan we een hele andere kant op met het nummer I Miss Us van Joost, Karaya en Tommy Cash. Zij staan vandaag in de ring tegen One Direction met hun bekende That's What Makes You Beautiful. Vandaag dus de strijd om de kroon van de beste boyband op deze aardbol. Je hoort zo direct allebei de nummers achter elkaar. Laat even weten wie volgens jou de beste boyband is. Ja, en wie mag van jou die kroon op zich nemen?
2: Ja, zeker. Mag via een berichtje naar Melle toe op Insta. Yo, Insta is Melle.
0: @MelleTheGinger.
2: Ja, stuur dus daar even naartoe wie jij vindt dat er gaat winnen. En dan ga je ze hier direct achter elkaar horen.
1: Kroontje

0: One Direction met What Makes You Beautiful. Daarvoor hoorde je Joost met I Miss Us.
1: Kroontje over, at het kroontje over of niet?
2: Ja, de laatste stemmen rollen hier binnen. En in de ring vandaag stonden One Direction. En dan tegen de boyband-formatie van Joost, Karaya en Tommy Cash.
0: Ja, echt songfestivalhelden.
2: Wat een strijd om de kroon, zeg.
0: Ja, dat sowieso.
2: Ja. Hebben we wat stemmen gehad, maar ook een paar reacties. Harry die zegt namelijk, boybands zijn helemaal niet meer van deze tijd. Waar is mijn techno gebleven? Maar als ik moet kiezen, doe dan maar die nieuwe, zegt
0: hij. Ja, Harry, niet alles kan techno zijn.
2: Nee.
0: Niet alles kan techno zijn, maar goed, we nemen je stem mee in de telling. Hattie zegt weer iets heel anders. One Direction, mijn guilty pleasure. Die zet ik overal boven, die winnen wat mij betreft.
2: Nou, Hattie, ik zal jou wat leuks vertellen. Ik kan namelijk vertellen wie er heeft gewonnen. En dat is met een uitslag van 67% van de stemmen. One Direction.
3: Alweer een winnaar.
0: Ben je het er mee eens of niet?
2: Ja, ik ben het er wel mee eens.
0: Jij bent er wel mee eens. Ja, ik ben het er ook wel mee eens.

0: en ik, Jan Smit.
1: Ja, vandaag heb ik dus eigenlijk gewoon wel misschien wel iemands leven gered.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, echt waar.
0: Lekker man.
1: Ja, ik werk tegenwoordig in de beveiliging. En dat houdt onder andere in dat ik de spullen die mensen meenemen bij een X-ray machine in de gaten hou, zeg maar, via het schermpje. Dus ik kijk wat er in de tassen zit.
0: Zijn het geen gevaarlijke dingen?
1: Ja, precies. Dus dan denk je, Melle heeft een mes gevonden of zo. Nee. Vandaag zag ik op mijn scherm voorbij komen een peer.
0: Een peer?
1: Ja. Ik zag een peer in iemands jas zitten en die meneer liep ondertussen gewoon lekker rustig door de controle heen. En even later kwam die dus terug en hij zegt, hey, ik ben mijn peer kwijt. Nou, dat is een hele rare zin.
0: Dat is een hele rare. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven iemand dat heb horen roepen.
1: Nee, nou dat inderdaad. Iedereen keek ook best wel raar op en ik moest best wel een beetje lachen. Ik zeg, meneer, kijkt u eens in uw jaszak? En hij voelde, hij zegt, ja, natuurlijk, daar zit mijn peer nog gewoon.
2: Nou, iedereen mag in een deuk.
1: Zonder deze peer had deze man het natuurlijk niet gered. Want vitamines zijn belangrijk, mensen.

0: Marshmallow en Halsey, Be Kind.
1: Ja, binnenkort heb ik een verjaardag van een vriendin van mij. En ze weet nog niet echt wat ze wil voor de verjaardag.
2: Oh.
1: Soms heb je dat gewoon, toch? Ik heb dat zelf ook nog een beetje. Ik ben over, 16 dagen jarig. Ik moet ook een beetje een lijstje gaan maken. Weet het gewoon nog niet echt. En voor je neefje of nichtje koop je dan wel eens een kaart met geld of zo. Of een cadeaubon. Maar ik vind dat een beetje gek om cadeau te doen aan een van mijn beste vriendinnen. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat is het perfecte cadeau voor iemand die geen idee heeft wat hij of zij wil? Wat is eigenlijk gewoon altijd goed? Laat ons weten via een berichtje. Dan hebben we het er volgend uur even over. Over volgend uur gesproken. Dan hoor je ook deze.
0: Zo, Robbie Williams
1: met Candy. Enorme banger. En je hoort ook deze. Vrij nieuw nummer. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Sophia van Alvaro Soler.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
4: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
3: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.

0: Kenny Robbie Williams hier bij Omroep Bo. Ja, leuk dat je nog steeds luistert. Het is inmiddels, wat is het, 8:08. En we zijn weer terug.
1: Ja, we zijn gewoon weer lekker terug. Een paar minuutjes over 9. En ja, hier komt lekker het tweede uurtje van de Bolleschuur. Ja. We zijn natuurlijk altijd lekker twee uurtjes te horen op die dinsdagavond.
0: Zeker, zeker. Ja, en net vroegen we jou. Wat is jouw ideale cadeau om te geven aan iemand die geen enkel idee heeft wat hij of zij wil? Je hebt er nog heel even om over na te denken. Je kan alle antwoorden opsturen naar @MelleTheGinger op Instagram. Dan gaan we er zo meteen maar even mee aan de slag. Nu eerst Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

0: Melle heet. Of als je minderjarig bent.
1: Ja, bier is voor minderjarigen natuurlijk niet ideaal. Ik vind namelijk zo'n cadeaubon vind ik zo stom altijd.
0: Ja, ik heb het ook niet zo met cadeaubonnen. Want die moet je dan weer helemaal gaan inleveren. En dat kan dan weer niet overal.
1: Ja, ik vind dat gewoon gedoe.
0: Ja.
1: We hebben een aantal reacties van jullie. Ik heb onder andere een reactie van Janina. Die zegt, voor de vrouwen is een bloemetje altijd goed. Ja, dat is ook wel zo. Vooral als die nog niet verwelkt.
0: Ja, nee, inderdaad. James die is het eigenlijk helemaal met mij eens. Die zegt, met een biertje kan je eigenlijk bij mij nooit fout zitten. Maar bij Melle en of kinderen wel.
1: Ja, dat is natuurlijk wel het geval. Even kijken, bij Fien. Fien zegt cadeautjes. Denk je dat ik geld heb of zo?
0: Ja,
1: maar Fien, als mensen jarig zijn, moet je wel voor ze meenemen.
0: Ja, daar moet je wel even wat apart voor. En al is het wat kleins.
1: Al is het wat kleins. Je hoeft er niet je hele kapitaal aan uit te geven. Maar ik vind wel dat je, als je naar verjaardag gaat, dan neem je wel wat mee.
0: Ja, precies. Zeker. En Carlo tot slot, die zegt, liefde is het mooiste cadeautje dat je kunt geven. Daarom geef ik altijd gewoon geld. Carlo.

0: van jou.
1: Antoon, blindelings.
2: Ja, inderdaad. Ja, als je mij wat langer kent, dan weet je dat ik dol ben op feitjes. En daar pronk ik ook best wel graag mee.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, klopt. Vaak krijg je van mensen dan de vraag van... joh, vertel eens een leuk feitje dan. En eigenlijk vertel ik altijd gewoon hetzelfde standaard feitje. Dat vind ik gewoon heel makkelijk. Sterker nog, ik denk dat als ik... Ik vertel dit feitje zo vaak dat als ik jou nu vraag welk feitje dit gaat... weet jij direct waar het over gaat. Klopt dat?
1: Nou, ik denk dat ik het even kwijt ben.
2: Ja? Als ik zeg octopussen en tuintjes, heb je dan een idee?
1: Ja, dan zal het wel misschien met de Beatles te maken hebben.
2: Ja, een beetje, zeker. Oké, dit feitje is sowieso altijd leuk. Het valt goed. Mensen willen meer weten als je erover vertelt. En, als bonus, ik lijk enorm slim als ik dit vertel.
1: Oh.
2: Kijk, en dat is altijd lekker natuurlijk. Voor de mensen die willen weten waar dit feitje dan precies over gaat. Kijk, octopussen maken dus tuintjes van schelpjes, steentjes, botten, etensresten. En eigenlijk alles wat ze kunnen vinden om zich beter te kunnen beschermen tegen andere roofdieren. En ze planten dus geen planten of verbouwen geen eten. Dus eigenlijk is het niet echt een tuin, maar... nog steeds best cool. En nu vraag je je misschien af, maar als het niet op een tuintje lijkt, waarom heet het dan een tuintje? Nou, dit komt dus door een nummer van de Beatles. Want in 1969 kwam dit nummer uit. Octopus Garden. En 2 jaar later werd de term pas voor het eerst gebruikt in de literatuur. Nou, jij weer wat geleerd en ik lijk nu heel slim. Hier zijn de Beatles.

0: Octopus's Garden van de Beatles. Ja, blijft een leuk feitje altijd om te vertellen.
1: Ja.
0: Mensen gaan er altijd goed op.
1: Zeker. Weet je waar ook meer feitjes te vinden zijn?
0: Nou.
1: Het nummer van de week.
0: Zo, leuk bruggetje.
1: Ja, dat is een heel goed bruggetje.
0: Heel leuk bruggetje, zeker. Ja. Dat komt zo meteen natuurlijk. Ja. Vertel alvast even hoe gaat het in zijn werking.
1: Nou, zometeen in het nummer van de week ga ik 6 hints geven.
0: Ja.
1: Waarvan eentje ook met een geluidsfragment.
0: Oeh.
1: Ja, zeker. Daarna nog een mooie samenvatting. En aan de hand van die hints en die samenvatting is het de bedoeling dat jij, de luisteraar thuis, gaat raden welk nummer ik heb meegenomen.
0: Ja.
1: Justin raadt lekker mee in de studio, dus wellicht dat je daar wat aan hebt. Justin weet zelf ook niet welk nummer ik heb meegenomen.
0: Nee, ik heb geen idee en dat is een beetje de charme van het spelletje. Maar dat komt dus zo meteen allemaal. Eerst hoor je nog Dragostea die thema. Maar voordat je die hoort, hoor je eerst Michael Bublé met It's a Beautiful Day.

0: Dragostar in T Ozone en het nummer van de week. Nummer van de week.
1: Ja, het is weer zover. Melle heeft net al een beetje uitgelegd hoe het gaat werken. Melle heeft 6 hints meegenomen. Ik heb geen idee wat het nummer is. En dan mogen we lekker gaan raden. Toch?
0: Dat is wel hoe het werkt, ja.
1: Ongeveer. Even in een notendop.
0: Zal ik die eerste 2 hints maar gauw gaan geven dan?
1: Ja, heel graag. Anders kom ik nooit ergens. Ja, vertel.
0: Vandaag in het nummer van de week. Een ongelukje uit 2025.
1: Oh, een ongelukje.
0: Ja, een ongelukje.
1: Ja, dat kan nog van alles zijn. Ja, er zijn heel veel nummers uit 2025. Ik weet niet of het allemaal ongelukjes zijn. Was Baila niet een soort van ongelukje?
0: Nee, dat weet ik niet. Misschien.
1: Nou, natuurlijk weet je dat niet. Anders verklap je gelijk je nummer van de week.
0: Ja. Ik ga het nog niet zeggen natuurlijk.
1: Nee, oké. Okay. Nee. Doe maar even de tweede hint dan.
0: De titel bevat een geografisch hoogteverschil.
1: Nou, dat is niet Baila.

0: Paradise, Coldplay. Nummer van de week.
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met nummer van de week. Melle heeft de eerste twee hints net gegeven van het nummer van de week. Een ongelukje uit 2025 en de titel bevat een geografisch hoogteverschil.
0: Ja, dat is nog eens wat.
1: Dat is nog eens wat. Kan je denk wel wat mee? Ik heb wel een vermoeden. Ik ga nog niks blootgeven. Maar misschien doen dat hints 3 en 4 wel.
0: Ja, het lied draait om een relatie waarin één persoon veel meer geeft dan de ander.
1: Kijk, dat is wel een goede hint, denk ik.
0: Emotie, hè?
1: Emotie. Ja, elk nummer gaat over emotie, volgens mij.
0: Ja, dat is ook wel zo.
1: Maar goed, ga verder.
0: Ja, de artiest wordt ook vaak geprezen om haar krachtige stem en emotionele zang. En dat pas op 20-jarige leeftijd.
1: Ik denk dat ik hem zeker weet.
0: Ja?
1: Ik denk dat ik hem zeker weet. Ik ga nog niks zeggen. Ik wil nog niks verklappen, namelijk. Dat komt zo meteen misschien wel met hints 5 en 6. Nu eerst Kensington en Streets.

0: Streets van Kensington, hier bij Bo.
1: Nummer van de week.
2: Ja, je hebt de eerste 4 hints al gegeven. Als je ze hebt gemist, is dat niet erg. Zometeen komt er een samenvatting. Nu nog hints 5 en 6. Misschien kan je daarmee het nummer van de week wel raden. Ik heb wel een idee, gok ik. Ik weet nog niet zeker natuurlijk, want je weet nooit 100% zeker. Misschien zit ik wel te tunnelen.
0: En vergeet niet bij hint 6 zometeen natuurlijk het geluidsfragment.
2: Zeker, dat zijn jullie de goeie inderdaad.
0: Ja, ik zal hint 5 en 6 gewoon maar rustig gaan geven. We zijn namelijk op zoek naar een zangeres. En haar achternaam is hetzelfde als de naam van een draakje uit een bepaald computerspelletje.
2: Wacht even, kan die nog een keer?
0: Ja, de achternaam is dezelfde als de naam van een draakje uit een bepaald computerspelletje.
2: Oh, ja, ik vat hem. En dan nog een geluidsfragment, toch, zei je?
0: Ja, het geluidsfragment, je hoort hier. Dit is hem. Je hoort hier Steve uit Minecraft en die gaat dood.
2: Hij gaat dood. Oké, ja, daarmee moet je doen voor nu.
0: Daarmee moet je doen, ja.
2: Helemaal goed, dan is hier Bubbly van Colby Calais.

0: Justin samen met Kobe Kaled.
1: Oh, zo is het.
0: Met Bubbly. Nummer van de week.
1: Ja, ik kom er echt niet uit, man, die achternaam.
0: Nee, snap ik. Het is ook moeilijk.
1: Het is ook moeilijk. Het is een moeilijke baan, hoor, radio DJ.
0: Ja, ja, ja.
1: Hier, daar ga ik alweer.
0: Nee, we gaan het nu gewoon doen, de samenvatting.
1: We doen nu de samenvatting van het nummer van de week. Melle heeft net al 5 of 6 hints gegeven zelfs. En daarmee kan je een nummertje ontfrutselen. Mocht je die allemaal gemist hebben, is dat niet erg. Hier is de samenvatting van Melle.
0: Ja, vandaag in het nummer van de week zoeken we naar een relatief nieuw nummer uit 2025 van een Britse zangeres. Het gaat over een emotionele relatie waarin je blijft hangen in iets dat je eigenlijk zou moeten loslaten. De titel verwijst naar een Engelse uitdrukking die betekent dat je ergens zo hard in gelooft dat je er desnoods voor zou willen blijven staan tot het einde. Wat bijzonder is aan dit nummer, het stond eigenlijk volledig per ongeluk. Terwijl de zangeres probeerde de klassieker van Queen op de piano te leren, ging het mis met een akkoord. En juist die fout, die groeide uit tot de basis van dit lied.
1: Oh, wat cool.
0: Ja, dat is nog eens een verhaal.
1: Dat wist ik niet.
0: Nou ja, in ieder geval, in plaats van het hele lied dan weg te gooien, werd dit dus toevallig de melodie en de start van haar doorbraak. En ook hoorde je dit geluidsfragment van Minecraft Steve, die helaas het loodje legt. Weet jij al naar welk nummer we vandaag op zoek zijn?
1: Ja, ik heb wel een idee. Ik denk dat dit is Sienna Spyro met Die on the Hill. Zou je er hebben?

0: Wat een knaller van een nummer van de week. Dit was Shanna Spyro met Die on His Heel.
1: Nummer van de week.
2: Ik vind dit zo een bizar goed nummer.
0: Ja, het, is echt, het slaat eigenlijk helemaal nergens op.
2: Ik was hem net ook mee aan blaren. Toen dacht ik zo, dit is wel even lekker.
0: En je zet hem eigenlijk nooit aan, hè?
2: Nee, eigenlijk nooit. Nee, hij gaat ook zo meteen gewoon gelijk mijn playlist in. Hij staat niet eens in mijn playlist.
0: Nou, bij mij sinds vandaag ook.
2: Ja, het is zo'n ongelooflijk goed nummer. Ik vind het ook vet dat dit nummer is ontstaan door een fout op de piano van Queen.
0: Ja, nee, ik zeg je heel eerlijk, ik was ook aan het voorbereiden vanmiddag. En ik was gewoon een beetje aan het zoeken door mijn nummers. Ik denk, wat gaat het worden voor vandaag? En ik denk ineens van, hoe heet dat nummer? Hoe heet dat nummer? Met Nothing Could Matter. En ik heb gewoon Nothing Could Matter ingetikt op Spotify. En toen kwam die. Ik denk, ja,
2: zo
0: deze
2: goed
0: gaan
2: nummer.
0: We doen.
2: Het is echt zo'n goed nummer. Hé, betekent wel dat we alweer aan het einde zijn van ons Latijn, wil ik zeggen. Dat klopt niet.
0: Dat gelukkig niet, maar wel helaas aan het einde van deze show weer.
2: Dat is wel heel erg jammer,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Show 110.
2: Zeker. Mogen we dat dan nu jubileum noemen of eigenlijk niet?
0: Nee, 100 was al een jubileum.
2: 100 was al.
0: Vanaf, nu pas weer vanaf 250, denk ik.
2: Oh ja, dat zei onze grote baas inderdaad.
0: Ja, vanaf 250 dan...
2: Dan hebben we nog, wat is het, 140 shows om erop voor te bereiden.
0: Halverwege ongeveer.
2: Halverwege inderdaad. Goed, dit was helaas het einde van deze show. Ik wil nog één ding zeggen, en dat is...
0: Tot horens!

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
6: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
5: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
15: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.

Oh, dat kan ik bijna letterlijk nemen. Elton John is dat. En zo heet hij I'm Still Standing. En dat is het begin van deze... Wat is het ook alweer? Flashback Radio, zo heet dit programma. En ik wens u een hele goede dag.

En als je vorige week geluisterd heeft, dan zult u wel gedacht hebben... Hé, wat is dat nou? Die ken ik al. Want vorige week was het Linkste Weekend en toen hebben we... de programma's van Flashback Radio van een week daarvoor nog een keer herhaald. En dat kwam niet omdat het Pinksteren was. Ik zal het heel eerlijk zeggen. Dat kwam omdat ik door mijn rug was gegaan en geen kant op kon.

dat is een van mijn favorieten uit het begin van de jaren 70, hoor. De feesten zijn dat. En uiteraard met zang van niemand minder dan Rod Stewart. En het nummer Stay With Me. Ja, dan moet ik natuurlijk nog wel even vertellen wat we allemaal gaan doen in dit programma. Het komende uur kunt u luisteren naar Flashback Radio. En dat hoort u elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur op onze lokale omroep Bo. En u hoort muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En verder hoort u nieuwtjes uit de regionale dagbladen van 50 jaar geleden. We hebben weer een 3-in-1, oftewel 3 nummers van 1 zanger, zangeres of groep. En wie dat zijn, dat hoort u straks. Oh, ik zeg zijn. Dus dat betekent dan weer dat het waarschijnlijk een groep is. Jawel. En we hebben helaas ook weer een deelnemer aan onze rubriek Alle 13 Dood. En dat betekent dat er iemand, een bekend iemand, is overleden in de afgelopen tijd. En daar gaan we uiteraard dan ook wat muziek mee draaien. En dat hoort u allemaal in Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. En we hebben het komende uur hele mooie muziek. Zoals deze van de Eagles.

nummer 1 in de parade met het nummer. De Eagles zijn dat en hun bekende Hotel California. En die we elk jaar ook weer tegenkomen in de top 2000. Die aan het eind van het jaar door onze collega's.

Collega's van Radio 2 wordt uitgezonden. Uiteraard op Radio 2 mocht ik best een beetje reclame voor maken. Dit zijn de Bouwboomers. Hè? Wat zeg ik nou? De Bouwboomers, dat is een andere radioprogramma. Weet je wat? Dan kunnen we daar meteen even reclame voor maken. Want Bouwboomers, dat wordt uitgezonden op vrijdag tussen 6 en 7 uur. En de herhaling is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. Hier op onze lokale omroep Bouw. En in de Bouwboomers, dan kunt u luisteren naar muziek uit de hitparade van de jaren 60 en verder ook nieuwtjes uit de jaren 60 uit de kranten van die tijd. Kortom, het lijkt wel een beetje op Flashback Radio, maar het is iets boemeriger, laat ik het zo maar zeggen. Dit is inderdaad Flashback Radio. Luistert u maar.

dat draaien we regelmatig. Disco uit de 70e jaren in Flashback Radio. Zoals deze van Earth, Wind & Fire. En die uit september. En het was een grote hit voor de heren in de tijd, hoor, in de 70e jaren. En dat weet ik me nog te herinneren uit de tijd dat ik als discjockey actief was in een discotheek hier in de regio. Daar zullen we verder niet over uitweiden. Maar ik heb hier wel een ander berichtje. En dat komt uit de Leidse Courant van 25 mei 1976. Dus precies 50 jaar geleden. En dat gaat over de Keukenhof in Lisse. Want de Keukenhof heeft in dat jaar 850.000 bezoekers getrokken. En wat weet de Leidse Courant daarover te melden? Een record aantal personen heeft dit jaar de Keukenhof bezocht. De voorlopige cijfers wijzen uit dat dit jaar meer dan 850.000 binnen- en buitenlanders een bezoek hebben gebracht aan het Nationale Ballenpark. Weliswaar overtreft dit voorlopige cijfer het aantal bezoekers van 1974 nog niet. En dat was het jubileumjaar van de Keukenhof. Want toen bezochten ongeveer 907.000 personen de Keukenhof. De Keukenhof was dit jaar anderhalve week korter open, en dat was dus in 1974. En wellicht kan daardoor het aantal bezoekers als een record worden aangemerkt. Vorig jaar bezochten ongeveer 820.000 personen het prachtige park dat zondag voor het laatst open was. Een recorddag dit jaar was 1 mei. En toen kwamen 61.000 bezoekers met auto's en 808 autobussen naar Lisse. En de toename in het aantal bezoekers is vooral te danken aan het bijzonder fraaie weer van de laatste maanden. En dat weet de Leidse Courant te melden op 25 mei 1976. Ik zou eigenlijk zeggen, kent u deze nog? Want deze komt uit de 60e jaren. Hier zijn de Easy Beats.

dat zijn die Easy Beats uit de 60 jaren. En het nummer Hello, How Are You? En als u zegt, dat klinkt me heel bekend. Nou, dat kan kloppen, want het kledingconcern Peek en Kloppenburg heeft deze plaat later gebruikt bij de reclames op de televisie. Hello, How Are You? Van de Easy Beats dus. En dat was uit de 60 jaren. We hebben nog een berichtje uit de krant. En deze keer de Leidse Courant van 20 mei 1976 uit Noordwijk deze keer. Want op het Piquetplein in Noordwijk zagen voorbijgangers dat een jongen bezig was de ruiten van een daarstaande Abri te vernielen. En een Abri, dat is een bushokje. De politie rekende daarna de dader in. En het bleek een 17-jarige scholier uit Katwijk te zijn. Hij kreeg een procesverbaal ter zake vernieling. En bovendien werd hem natuurlijk volkomen terecht de schaderekening aangeboden.

0: is een van de zomerhits uit 1970. Addison Lighthouse en het nummer Love Grows Where My Rosemary Goes. Wat in dat jaar een hele grote hit was. En trouwens, 1970 was een heel erg leuk hitjaar. En we hebben dan ook regelmatig hier in Flashback Radio hits gedraaid uit dat jaar. En ik zal u vertellen, dat zullen we blijven doen. Ik zei het in het begin van de uitzending al. We hebben weer een 3-in-1 deze week. En ik kan u vertellen, dat is van een Nederlandse groep deze keer een 3-in-1. Drie platen achter elkaar van de Nederlandse groep Earth and Fire. Natuurlijk met zangeres Journey Kaagman, de geboertjes Koerts die erin zaten, onder andere. En we gaan dus drie nummers draaien van Earth and Fire in de Flashback 3-in-1. Hier is Earth and Fire.
1: Drie in één.

Dat is de 3-in-1 voor deze week in Fleswijk Radio. En wel van de Nederlandse formatie Earth and Fire. En we draaien allereerst Ruby is the One, daarna Invitation. En als laatste hoort u Storm and Thunder. En het kan bijna geen toeval zijn, maar ik moet u vertellen dat dit programma is afgelopen vrijdagmiddag opgenomen. En precies op het moment dat dit nummer Storm and Thunder van Earth and Fire draaide, toen kreeg ik een appje van het KNMI dat er voor vanmiddag en vanavond zware onweersbuien worden verwacht. Ik ben heel benieuwd. Trouwens, als u dit programma hoort, dan weet u hoe het afgelopen is wat die onweersbuien betreft. Ik zei er straks al, we hebben ook weer een berichtje over een overleden artiest. En dat is in onze rubriek Alle 13 Dood. En dat is Dennis Locorier. En Dennis Locorier, die was de zanger en de medeoprichter van Dr. Hook. Hij is overleden op 76-jarige leeftijd. En de Amerikaanse band had in de jaren 70 en 80 ook in Nederland enkele hits, zoals Babymaker, Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en The Cover of the Rolling Stone. En Locorier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. En hij had eerder al aangekondigd dat hij zou stoppen met optreden. Locorier zong onder meer de eerste hit van Dr. Hook, Sylvia's Mother, en Carry Me Carrie. En op hun grootste hit, The Color, Cover of the Rolling Stone, was Sawyer. En dat is die man met dat ooglapje, de lead vocalist. We gaan dus een plaat draaien van Dr. Hook. En in verband met het overlijden van Dennis Locorier, hier is het nummer Sylvia's Mother.

En dat was Dr. Hook, deze keer zonder de Madison Show, mag ik zeggen. Maar we draaiden dit nummer in verband met het overlijden van Dennis LeCourier op 76-jarige leeftijd. En hij was de zanger en de medeoprichter van de formatie Dr. Hook, die daarvoor heette Dr. Hook en de Madison Show. Dit is Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. Wat zou u zeggen van wat reggae uit 1970?

nieuwe artiesten hebben deze plaat gecoverd, zoals dat zo mooi heet. Maar dit waren Elkie en Owen en de Rimbam Band. En het nummer Groovy Kind of Love. En dat was trouwens alweer de allerlaatste plaat voor deze Flashback Radio. Op deze zondagmiddag of dinsdagavond, afhankelijk van wanneer u luistert. Mijn naam is Piet van der Voren. En volgende week dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte hier Flashback Radio op onze lokale omroepbouw. Graag wat mij betreft tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Dit is Bo.
8: De omroep van de Bollestreek.
7: Met

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: De musique Van Bo.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bolle.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staak